0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat overdag verder. Vannacht houdt de politie extra toezicht. Sommige media linken de schietpartij van gisternacht aan drugscrimineel Bolle Jos. Amerika heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij werd onder meer een bruiloft geraakt. Daarbij vielen 4 doden, onder wie een kind, en 50 gewonden. Iran is woedend en zegt krachtig te zullen reageren op de aanval. Medewerkers van wasserijen gaan vandaag staken. De vakbonden kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. Die willen 6% meer loon en een lagere werkdruk. Vooral hotels en ziekenhuizen maken gebruik van de grote industriële wasserijen. En de man die een jaar geleden de conservatieve influencer Charlie Kirk vermoordde, kan de doodstraf krijgen. De rechter zegt dat er overweldigend bewijs is tegen de schutter. De advocaat van de schutter probeert de doodstraf tegen te houden, omdat er maar 1 schot was gelost en er niemand anders in gevaar was gebracht, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Kink Alternative Rock Radio.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, meldde Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers kunnen het pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen zijn. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. Het kabinet overweegt dit jaar om een kleinere gasvoorraad op te bouwen, meldt de Telegraaf. Normaal is het zogenaamde vuldoel 80%, nu zou dat 64% moeten worden. Klimaatminister Van Veldhoven zegt dat ze hiermee een oproep uit Brussel opvolgt om zo de vraag naar gas te verlagen en het daarmee iets goedkoper te maken. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest uiteindelijk aan te pas komen om de rust terug te laten keren. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Bijna 1 op de 7 scheidingen wordt gedaan door senioren. Er zijn verschillende redenen voor, zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. En andere stellen wachten met scheiden tot hun pensioen of tot de kinderen het huis uit zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de schietpartij in Overasselt zijn gisteren ook 2 paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. En buiten Overasselt is er ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die 2 medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind.
2: Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Mensen in Overasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Wel was er vannacht veel zwaar bewapende politie in het dorp om de boel in de gaten te houden. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tolen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, melden Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers konden het pand niet meteen in omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen waren. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. De Noorse koningin Mette Marit is gisteravond weer uit het ziekenhuis ontslagen. Ze werd daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor missen ze de beëdiging van haar man Hakon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind.
2: King. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: Crying Away, hè? Bruce Springsteen en Hungry Heart, goeie. Morgen, net 6 uur geweest, Michiel hier.
1: Welke Michiel?
2: Veenstra, Veenstra.
3: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Wakker worden op woensdag 2 september 2026. Goedemorgen, het is de Noon, onze ochtendshow van de Nederlandse Radio. De dag biedt vandaag zon, maar in het noorden en later ook het midden van Nederland ook wat buien. En net zoals gisteren wordt het een graad of 21.

nieuwe album van Weezer, The Gold Album, bevat ook een single die heet CEO. En daarin beklaagt frontman Rivers Cuomo zich over het feit dat hij constant maar alleen maar de 90s classics moet spelen. Terwijl hij ook zo graag nieuwe dingen wil maken. Cranking out another 90s jam. Nobody wants to hear the new stuff. They only want your classic shit. En dan snapt hij ook wel, want het is ook fantastisch. Maar ach, the struggle. Ja, ik snap het ook wel ergens. Als je artiest bent en je hebt 30 jaar geleden een gigantisch hit gescoord en nog steeds is geen concert compleet als je dat liedje niet in de normale versie speelt. Ja, aan de andere kant, een bakker maakt ook elke dag weer hetzelfde tijgenbrood. Hè, Rivers? Dus niet tegen mij nou. Buddy Holly Orie van Weezer. Even kijken, in welke groep zit jij? Want er is een onderzoek met ongeveer een bijna 50-50 uitkomst. Namelijk 54% van de ondervraagden in dit onderzoek zegt de werkdag niet te laten beginnen bij binnenkomst op kantoor, maar bij de eerste koffie. Wanneer begint jouw werkdag? Op het moment dat je op werk aankomt of als je je eerste kop koffie daar drinkt. Een derde van de ondervraagden zegt chagrijnig te worden zonder cafeïne en een kwart slaat liever het ontbijt over dan de koffie. En sommigen gaan nog een stap verder. Liever te laat op het werk dan niet thuis een eerste kop koffie gedronken te hebben. Ik ben echt wel verslaafd aan mijn koffie, maar mijn eerste koffie drink ik pas op werk. Ik ga zonder koffie de deur uit en drink mijn eerste koffie bij Kink. En dat bevalt me prima eigenlijk. Koffie!

R.E.M. en Orange Crush. Meer muziek zometeen op je radio van onder andere Florence and the Machine, The Haunted Youth en Faith No More na het nieuws van 7:30.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl. Let's
8: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Lachend naar het vogeltje! Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
12: Wie was er aan de beurt?
13: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: bewust 18+.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. Na de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt mogen de inwoners weer naar buiten. Gisteravond laat trok de politie de oproep om binnen te blijven in, omdat het weer veilig was. Wel gaat het politieonderzoek vandaag verder. Raadsleden hebben gisteravond een tijd vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tolen, omdat er voor de ingang een anti-AZC-protest aan de gang was. Daarmee moest eraan te pas komen om de rust te laten terugkeren. Ook Omroep Max wil volgend jaar niet het Songfestival organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Hij is teruggekomen op zijn plan om het over te nemen van Avrotros, want hij vindt dat de liedjes van nu niet passen bij de doelgroep van Max. En dan nu het weer van Weer Online? In de ochtend hier en daar een bui, vooral in het noorden. In de middag is het wisselvallig en wordt het 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg, met een matige wind.
3: Kink. Dit is het station van System of a Down.
5: Wake up, wake up. We're rushing for a little makeup.
3: Depeche Mode.
6: The Haunted Youth and Forget Me hoor je direct na Faith No More. Dit is epic.
3: Kink.
7: Hartelijk woensdag allemaal.

0: Ik denk dat het niet snel gaat gebeuren met deze band. De titel van het liedje is Forget Me. Maar ja, The Haunted Youth heeft in korte tijd al zoveel fantastische liedjes uitgebracht. En ook een goede, stevige live reputatie. Dat Forget Me, het vergeten van de band, voorlopig niet aan de orde is. Sorry, Haunted Youth. Maar zo makkelijk kom je niet. Ja, komen wij niet van jullie af, eigenlijk. Even kijken, goedemorgen. Het is 6:42. Oftewel, net 6:50. De non-onsense ochtendshow van de Nederlandse radio met zometeen Soulwax, 21 Pilots en Florence and the Machine. En een verkoude discjockey die probeert om niet al te veel door alle liedjes heen te niezen, hoesten of uit zijn neus te lekken. Ik doe mijn best!
1: You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed.

Clarkson, Too Many DJs bij Kink. Het is vandaag woensdag 2 september. Qua weer kun je een prima dag verwachten. Zeker in de ochtend is het wat zon. In het westen kan er vanmiddag een bui vallen. En dat blijft in de hele middag een beetje het geval. Vooral in het westen buien. Vanavond ook in het oosten en noordwesten en noorden kans op regen. Temperatuur net als gisteren een graad of 21. Zometeen bij Kink, The Wheels Get Back. Naar de nieuwe van Nothing But Thieves. Dat is Evolution.

0: Dat is dus juist het tegenovergestelde. In Over Asfalt, vandaag mag iedereen weer naar buiten. Rond middernacht is alles weer veilig gegeven. Je wordt erover bijgebaten door Alisse Hippe in het ANP-bulletin van 7 uur. En gelijk erachteraan. Live voor je zometeen ook de nieuwe van Editors en Wolfmother. Dus live Editors en Wolfmother komen gegarandeerd voorbij op de radio. Maar wat moet daar achteraan? Nou, weet je wat? Dat bepaal jij lekker. Doe maar even. Laat me weten wat je wil horen. Stuur een bericht met de Kink-app met daarin jouw idee voor een goede kinkstart.
1: Kink. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Alisse Hippe. Het is weer veilig in Overasselt en de inwoners mogen weer naar buiten. Tegen middernacht trok de politie de oproep om binnen te blijven in. Na de massale schietpartij gisteren was er de hele dag een klopjacht op verdachten en zijn er 34 aangehouden. Ook werden er veel vuurwapens gevonden. Het politieonderzoek gaat vandaag verder. Raadsleden van het Zeeuwse Tolen hebben gisteravond een tijd vastgezeten in het gemeentehuis. Bij de ingang van het pand was een protest tegen de komst van een AZC. Dat was volgens de politie zo onveilig dat niemand weg mocht. De politie rukte massaal uit om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in de Duitse stad Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt, melden Duitse media. Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen en zwaar bewapende agenten hebben het industrieterrein waar de schietpartij was afgezet. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. En Omroep Max organiseert volgend jaar toch niet de Nederlandse deelname aan het Songfestival. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij nog interesse getoond om het over te nemen van AfroTros. Die omroep ziet van het Songfestival af omdat Israël meedoet. Maar volgens Slachter zit de doelgroep van Max er niet op te wachten. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend hier en daar een bui, vooral in het noorden. In de middag is het wisselvallig en wordt het 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg, met een matige wind.
16: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De eerste dagelijkse files dienen zich aan. Hier en daar rijdt het wat langzamer. De langste file staat op de A15, Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer en 15 minuten.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
17: Measure these things by

0: minuten over zeven. Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welke Michiel?
2: Veenstra, Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Even kijken, ik zie onder andere Jelle aanwezig.
4: Goedemorgen Michiel en alle medekinkers. Ik ben er weer bij en ga meteen een rondje lopen met mijn gloednieuwe koptelefoon. Dus dat wordt weer genieten.
0: Genieten van Jelle, lekker wandelen met Kink op je oren. Marijke zegt, ik heb niks te melden, maar ik kom wel even hoi zeggen. Hoi. Hoi Marijke, hallo. Ook Bas is er, maar Bas ook. Dix en Hiebrink. Mark is aanwezig, Remco, Erwin, Marcel, Xander, Mick, Robin, Jeroen, Rosco. Veel mannen vandaag. Oelefam. Helene, natuurlijk is Helene erbij. Helentje. Hey. En ook Pieter is aanwezig.
5: Morgen Michiel, morgen medekinkers. Waar gaat zo'n week toch snel voorbij, hè? Vorige week woensdag was de week de midden. En vandaag alweer. Fijne woensdag. Hoi hoi.
0: Dankjewel, Pieter. Vandaag woensdag 2 september. Met best aardig weer. Dus veel zon. In het westen kan er wel een buitje vallen in de ochtend. Vanmiddag nog steeds zon en een paar buitjes. Vanavond kan er ook in het oosten en

0: From the top of your lungs. Woman van Wolfmother bij Kink. 7:15 net geweest. Ik hoop dat je niet vanochtend net hoeft te tanken, want dan is het echt feest. Nu.nl die laat weten dat de adviesprijs voor een liter benzine vandaag waarschijnlijk een nieuwe recordhoogte bereikt van €2,668. 2,668, dus eigenlijk €2,69 per liter. Fucking hell, hé. Nederland kent steeds minder huwelijken die stranden. Dus er wordt steeds minder gescheiden. Maar er is juist wel een scheiding piek. De groei zit wel in bij 60-plussers. Steeds meer mensen boven hun 60e kiezen ervoor om na een lang huwelijk alsnog uit elkaar te gaan. Die zogeheten grijze scheidingen hangen meer samen met dat we langer leven. We hebben steeds veranderde verwachtingen van relaties. En we hebben ook meer financiële zelfstandigheid. Waardoor het ook op latere leeftijd makkelijker is om voor een nieuwe start te kiezen. Ja. Een scheiding rond of na je pensioen kan wel extra ingewikkeld zijn door zaken als pensioen, vermogen en ook wonen. En een Belgische wandelaar heeft alarm geslagen nadat hij in een buurt van een Frans bergmeer noodkreten dacht te horen. Gelijk de politie gebeld, allemaal zoekteams trokken de berg in. Niemand bleek in gevaar, het was geen noodkreet. Een lokale boer meldde zich bij het zoekteam en vertelde dat hij het geluid had gemaakt door luid zijn koeien bij een eten te roepen. Dus hij was de koeien aan het roepen en dat was dus niet...
1: Goedemorgen, dit is jouw Kinkstart.
0: Wat een goed verhaal weer. Heel veel suggesties binnengekregen voor de Kinkstart. Ik haal toch deze er eventjes uit. Want hier word ik gewoon zelf heel blij van.
2: Goedemorgen, Michiel. Als Kinkstart graag The City Sleeps van MC900 featuring Jesus. Fijne dag.
0: Berichtje van Jan. Ja, The City Sleeps, dat is een nummer uit 91 of zo. En dit is voor mij zo'n ultiem 90 ding. Als ik dit op mijn oren hoor, dan ben ik weer gelijk Michiel van 15 die een krantenwijk doet door Almelo. Hij staat dit jaar niet in de King 90's Top 100. Ik vind daar wat van. Maar goed, dus bij deze alsnog. Jan, een heel klein dingetje. Jij zegt MC900 featuring Jesus, maar het is 900 feet. Dat is een lengteafstand. MC900 feet Jesus and the city.

0: Alex van Helen is in Nijmegen beroemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Zo. Van Van Helen natuurlijk. Alex van Halen, Alex van Helen. Kreeg in Nijmegen de koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Bruls. Nou, moesten er ineens aan denken vanwege deze classic rockheld, Alice Cooper, naar Van Halen toe. Leuk, dankjewel voor alle toffe reacties op de Kingstar van Jan. The City Sleeps van MC 900 Feet Jesus. Underdog Hidden Gem van de 90s rap stuurt Johnny. Die ging nog wel op repeat back in the days. En Niels die werd nog dat hij dat super vet vond toen en na het zien van de clip op MTV, toen ik gelijk de cd is gaan kopen. Ach jongens, MTV in de jaren 90. Wat een feest was dat, hè. Ik keek echt zo vaak naar MTV's Most Wanted met Ray Cokes. Wat een held. Ik heb daarna Ray Cokes nog een keer mogen ontmoeten. Was hij de gast in mijn radioprogramma. Nou, ik ben niet snel starstruck, maar dat was wel een moment. Ja, oké. Okay. We dwalen af. Goed, meer 90's. Ja hoor, zo meteen vanaf 9 uur gaat dag 3 van start van de Kink 90's Top 500. Ik krijg een berichtje binnen van Janneke.
1: Hey, shout-out naar de zwarte bus met Kinkstickers op de achterkant, waar ik net ter hoogte van Barneveld langs rijd. Wat grappig. Vette bus. Oi, oi.
0: Nou, wat leuk. Er rijdt dus een busje om met Kinkstickers in de buurt van Barneveld. Nou, bij deze een shout-out inderdaad. Even kijken, zo meteen in dit radiotheater krijg je muziek van onder andere The Pretty Reckless en ook Kings of Leon. En het ANP-bulletin met Alice Hippen zometeen van 7:30. Gaat het ook over de horrorprijzen aan de pomp. Recordhoogte vandaag van de benzine.
2: In de 90's klom alternative rock uit de

0: Proscenium waarin grunge ontplofte. Britpop stadions vulde en MTV je belangrijkste levenslijn was.
1: That's right, baby.
0: Yeah. Deze week hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Yeah, baby.
0: Yeah. De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Deze week bij Kink. Kink.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Nog 309.000.
3: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor 990 euro. Swiss Sense.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: Half acht. AMP Headlines.
11: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. De benzineprijs heeft een recordhoogte bereikt. De officiële prijs voor een liter euro 95 is gestegen naar afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record in mei. Het komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. Na de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt gaat de politie vandaag verder met het onderzoek. Gisteravond laat mochten de inwoners weer naar buiten, omdat in het dorp geen verdachten meer rondliepen en er ook geen vuurwapens meer lagen. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen is gisteravond geëindigd in onrust. Terwijl raadsleden binnen vergaderden over een noodopvang voor asielzoekers, werd het protest zo onveilig dat niemand het pand uit mocht. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, met vooral in het noorden enkele buien. In de middag is het wisselvallig, met bewolking en soms regen. Het wordt een graad of 20 met een matige wind.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder. In beide richtingen is de weg dicht bij Schoolrol. Komt er zo'n ongeluk? Onbekend hoe lang het daar gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid.

de Pretty Reckless brengt wel een beetje het geluid van de grunge, wat mij betreft. Nou, komt dat even mooi uit, want het is de week van de jaren 90. Zometeen om 9 uur gaat de Kink 90's Top 500 door. En voor 9 uur nog komt de Kink prijzigheid voorbij met in de back 2 kaarten voor Paceshifters Play Nirvana. Op 27 december in de Oosterpoort in Groningen. Hou je oren gespitst. Ook omdat je over 3 minuten naar With The Temptation een heel bijzondere

0: altijd heel leuk om te merken aan de hand van berichten die binnenkomen via de Kink-app hoe een nummer valt. Kijk, ik zit hier in mijn eentje in een kelder en ik druk op knopjes. En als ik op een knopje druk, dan komt er over het algemeen een liedje uit of soms iets totaal anders. Dit bijvoorbeeld. Oh, dat knopje heb ik al lang niet gebruikt. Die houden we erin. Hoe dan ook, ik dwaal weer enigszins af. Je raadt het nooit. Ik draai een liedje en dan komen er soms reacties binnen. Zoals nu Marusha, die stuurt goed wakker worden in de auto. Heerlijk. En van Marieke, lekker. We vinden Temptation samen met dochter Isabel helemaal los gegaan. Muziek is therapie. Nou, wat fijn om te horen. Zo meteen op je radio onder andere de Kink Excel van deze week van Queens of the Stone Age. Ook Gorillaz komt eraan. En een heerlijke hip-hop track uit de 90s. Veel 90s deze week bij Kink. En die heeft ook een keer alles te maken met...
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Het is net kwart voor acht geweest. Tijd om net even wat slimmer wakker te worden dan dat je de avond ervoor ging slapen. En dit is een ontdekking van Michiel Veenstra. Ik was 50 jaar oud toen ik erachter kwam dat... Ik zag dit van het weekend op Instagram. Ik denk, dit vind ik een goeie. Je kent denk ik deze klassieker wel.
2: Are you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?

alles. Ik heb hier wat research op gedaan. Nou, nee, research, dat is dus niet waar. Ik zag op, ik zag op Instagram dat het een oud nummer is uit de jaren 60. Van Mel en Tim. Niet te verrassen met Mel en het verwarren met Mel en Kim. Mel en Tim. Met het nummer Good Guys Only Win in the Movies. En dat nummer begint met een paard. Dat is hem! Dat is hem! Dat paard is gesampled in één scène in the brain. Ik zal het nog één keer laten horen aan je. Ja, dan had ik het weer. Don't you know I'm loco? Ja, dat is hem hoor. Een van de lekkerste rapnummers uit de jaren 90 heeft een sample.

0: Nou, een beestenbende weer gelijk, hè. Een paard, gesampled in Insane in the Brain van Cypress Hill. Heb je zelfs kunnen leren via Ik was vandaag hier uit. En van een paard was het gelijk door naar de gorilla's. De gorilla's. Duurt ook niet lang meer, dan komt er ook nog een geit voorbij. Met jouw kans op tickets voor Kink Presents Space Shifters Play Nirvana. Op 27 december in de Oosterpoort in Groningen. Het gaat dus over een paard. Ik krijg een bericht binnen van Maurice. Dat is echt, oh, te erg dit.
1: Michiel, goedemorgen.
0: Maurice. Oké, okay, even voor iedereen die dit bericht niet kan lezen, want ik zie het nu binnenkomen en de rest van medekink in Nederland niet. Dus bij deze, hoe noemen jouw kinderen een paard?
1: Verse frikandel.

0: zie heel wat dames de laatste tijd op Instagram toch echt wel een klein beetje denken van potverdorie, die Josh Homme die droogt aardig op. Doet hij ook. Queens of the Stone Age nieuwe single Insignificant Other. Hanneke stuurt al die nieuwe Queens of the Stone Age shit is en dan 6 vlam emojis. En Joepie die stuurde nog eventjes een reactie op het bericht dat ik net had van Marcel dat zijn kinderen paard verse frikandel noemen. Nou, als we die kant op gaan, stuurt Joep. Mijn zoon was laatst spekreepjes aan het bakken en zei, kijk, een Peppa Pig puzzel. Zullen we bij Kink? Aan BBT van 8 uur, Dodgy, Vaccines, Green Day en jouw kans op tickets voor Kink Presents de Paceshifters in Groningen.
1: Kink. 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdezen Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
17: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Nog nooit was benzine in ons land zo duur als nu. De officiële prijs voor een liter euro 95 is gestegen naar afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record in mei. Het komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. De dieselprijs is gestegen naar 2,63 euro per liter, maar dat is geen record. Het is vannacht rustig gebleven in Overasselt. Na het massale geweld van gisteren was er extra bewaking in het dorp. Tegen middernacht werd de oproep om binnen te blijven ingetrokken, omdat er geen verdachten meer rondliepen en er geen vuurwapens meer lagen. Er zijn 34 verdachten opgepakt en het politieonderzoek gaat vandaag verder. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen is gisteravond onrustig verlopen. Terwijl raadsleden vergaderden over noodopvang voor asielzoekers, zorgde het protest buiten ervoor dat het zo onveilig werd dat niemand het pand uit mocht. Politie en ME grepen uiteindelijk in om de rust te herstellen. En ook Apple heeft Lake Ontario nu omgedoopt tot Lake America. Google deed dat eerder ook al. President Donald Trump liet het meer op de grens tussen Canada en Amerika hernoemen na een handelsruzie tussen de twee landen. Maar de nieuwe naam is alleen te zien voor Apple-gebruikers in Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog even bewolkt, met vooral in het noorden en westen wat buien. Alleen in het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De grootste drukte blijft vandaag gelukkig wel uit tot nu toe. Op de meeste plekken rijdt het hier en daar wel wat langzamer, maar echt enorme files die zijn vrij zeldzaam. De langste file in het land is 30 minuten lang nu op de A15 naar Rotterdam vanuit Gorkum. Voor Sliedrecht 9 kilometer en 30 minuten. Komt er een ongeluk, linkerrijstrook is dicht. Verder ook een probleem op de N9. Daar is de weg in beide richtingen dicht bij Schoolrol. Komt door een ongeluk met meerdere auto's en een vrachtwagen. Je wordt daar lokaal omgeleid, dus houd daar rekening met vertraging.
17: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.
14: Kink. Hey, Michiel.
19: Goedemorgen, Michiel.
14: Hoi, goedemorgen.
19: Hallo, Michiel.
20: Hey, Michiel.
21: Hi, Michiel.
14: Hey, goedemorgen.

0: kan in het westen hierna een bui vallen. Later vanmiddag is er ook nog kans in het oosten en noorden op regen. Maar verder blijven zon zeker aanwezig. En we hebben de graden van 21. Goedemorgen. Het is 12 minuten over 8. Over 4 minuten een nieuwe editie van Bellen met Ellen. Ellen Gerritsen van Stichting No Guts No Glory over wat er allemaal speelt op de burelen daar.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Space Shifters Play Nirvana.
0: Derde kerstdag, 27 december in de Oosterpoort in Groningen. De grote finale van het succesvolle jaar waarin Space Shifters Nirvana speelt. En niet onverdienstelijk. De prijzigheid komt net voorbij. Ronald, goedemorgen.
2: Hi Michiel, goedemorgen.
0: Jij wil graag je zus meenemen naar Groningen voor Space Shifters Play Nirvana?
2: Jazeker.
0: Dan mag je je zus zo een berichtje gaan sturen dat jullie op 27 december een afspraak hebben in Groningen.
2: Ja, helemaal goed.

0: Daisy en Good Enough bij Kink. Zometeen de nieuwe van Florence Road 7563. Maar nu eerst hoog tijd voor...
1: Bellen met Ellen.
0: Elke woensdagochtend zet ik met trots mijn ambassadeurspet op. De ambassadeur van stichting No Guts, No Glory. Die stichting laat muzikale wensen uitkomen voor mensen van alle leeftijden die met kanker te maken hebben. En om een beetje op de hoogte te blijven van wat er zo al speelt aan wensen. Die zijn uitgekomen. Maar ook wensen die de stichting misschien zelf heeft. Misschien als je zelf ergens hulp bij hebt. Daarom aan de telefoon directeur van de stichting No Guts, No Glory, Ellen Gerritsen. Ellen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Michiel.
0: Hoe is het?
2: Goed, maar het is een beetje chaotisch. Ja, ik kwam echt net hier binnenrennen. Sommige dagen ben ik iets voorbereider dan de ander. Ik heb ook 3 kinderen. Iedereen weet nu ook gewoon dat het live is. Vanochtend liep het een beetje anders, dus ik zit hier nu even de knop om te zetten van... oh ja, we gaan nu live in de uitzending. Hallo allemaal. Ik weet niet hoe andere mensen dat doen. Dus hoe doe jij dat?
0: Nou ja, het is voor iedereen denk ik een jungle. En de ene ochtend loopt soepel dan de ander. Ja toch, je schoenen hier liggen gisteren. Hoezo is er maar één?
2: Nou ja, dit. En dan dat het allemaal jou is. Van, maar waar ligt dit dan? Ja, waar jij het hebt neergelegd.
0: Het zijn jouw schoenen, niet de mijne.
2: Ja, en dan ondertussen ook zelf van alles kwijt zijn. Weet je wel? En dan hoor ik mezelf zeggen... ja. Je moet ook vaste plekken hebben voor dingen. En ondertussen loop ik rond. Hier heeft iemand mijn bril gezien.
0: Op je hoofd.
2: Zo. Ja, nou ja, echt. Letterlijk dat. Maar goed, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. We zijn er weer. Ja. We hebben koffie. We hebben hele mooie wensen. We hebben gisteren alleen alweer 6 muziekknuffels opgestuurd naar kinderen. Er zijn nog meer aanvragen gekomen gisteravond. Dus daar ga ik zo mee aan de gang. Ook weer vanuit een ander ziekenhuis. Die werken met... dementerende ouderen die ook kanker hebben... en die hadden dan weer gelezen dat ik dit voor een bepaald ziekenhuis... dat ik daar knuffels had gebracht. Omdat we met een pilot bezig zijn met de arts Anouk daar... om te kijken of het rust en troost kan geven aan deze ouderen... die vaak al verward zijn. Zeker als er ook nog behandelingen plaats moeten vinden. En dan wordt er dus muziek in die knuffel gedaan... en overleg met vaak de kinderen of partner... van vroeger wat ze nog kennen en waar ze altijd... waar ze fijne associaties mee hebben. Ja. Dus dit begint zich overal op te pakken... want ziekenhuizen beginnen ons nu zelf te vinden... van hey, maar dat willen wij ook wel eens proberen.
0: Oh, dit zijn dus knuffels. Mocht je dit gemist hebben, dit is echt een fantastisch initiatief. Een knuffel met daarin een chip waar je audio op kan slaan. In dit geval dus voor oudere mensen... waarbij je muziek van vroeger kan laten horen. Maar het kan ook worden ingezet... voor bijvoorbeeld ouders, als een van de ouders ziek is... dat hij wat inspreekt dan voor een kind... zodat de stem voor altijd bij dat kind kan zijn... in de vorm van die knuffel. Prachtig initiatief.
2: Ja, en het is echt heel mooi om te werken. Oh ja, gisteren had ik trouwens ook contact met een... ik ga even geen namen noemen, met een hele lieve man... waarvan we 5 jaar geleden van zijn vrouw... haar muzikale wens uit hebben laten komen. Hij toneert nog elk jaar op die dag een bepaald bedrag. Dan zit ik hier alweer met mijn tranen ogen. Maar zij hebben ook samen 2 prachtige kinderen... en de jongste was 1 toen mama los moest laten. En heeft dus geen herinneringen aan haar moeder. Dus ik had het met hem over van we hebben nu die knuffels. Ik weet dat er opnames zijn van haar stem. Ook het slaapliedje dat ze altijd voor de kinderen zong. Dus vandaag komen daar 2 knuffels aan. Zodat het liedje van mama daarin kan komen. En zodat die kinderen de stem van mama dicht bij zich kunnen houden. En ja.
0: Ja, hou maar weer op.
2: Ja, oké, zal ik een domme grap maken? Ja,
0: doe even.
2: Nee, we gaan gewoon door. We gaan door,
0: Ja.
2: Afgelopen weekend hebben we 3 wensen uit laten komen. Eentje bij Culinesse. Mensen gingen voor Suzanne Freek. Een moeder met 3 kinderen en haar man. En het heeft ze heel erg goed gedaan, want een dag later... ik ga het nu maar luchtig houden, maar dat kan eigenlijk niet. Heeft ze ook weer heel slecht nieuws gekregen, maar ze is iets van... Ik heb dit wel gedaan met mijn gezin. Yes. We hebben wel die dag heel erg genoten. Evelien is naar Into the Great Wide Open geweest. En die heeft daar een ontzettend mooi stukje over geschreven. En ik ben heel erg aan het schakelen nu om te kijken hoe ik jou een beetje eruit kan halen. Maar dat gaat eigenlijk niet met de dingen die ik allemaal ga
0: zeggen. Nee, hoeft niet. Het is wat het is. We gaan het niet sugarcoaten.
2: Oké, maar ik ga dan ook wat luchtig houden. Want als jij het al hebt, dan zullen er ook weer luisteraars... die denken misschien, ga nou weg, Ellen, ga nou weg. We zijn op weg naar ons werk. We willen niet zitten huilen in de auto. Siska, die ging al 16 jaar naar Into the Great Wide Open, samen met haar twee beste vriendinnen en partners. En toen heeft ze 2 jaar geleden een ongeneeslijke bloedkanker gekregen. En toen heeft ze dus ook in die 2 jaar vanwege de behandelingen niet kunnen gaan. Die vriendengroep heeft toen gezegd, dan gaan wij ook niet. Ik vind dat heel mooi. Nu zijn ze wel gegaan omdat wij een prachtig huis hebben gehuurd daar, waardoor Siska, wanneer ze maar wilde, kon rusten, kon slapen, waardoor ze het vol kon houden. Dus nu naast, ja, en ze hebben het fantastisch gehad.
0: Een onvergetelijk weekend heb je dan natuurlijk met die hele groep. Dat kan niet anders.
2: Ja, een enorme ontlading. Dat is echt heel erg mooi geweest. En ja, aankomende dagen hebben wij gaan er kindergitaren rondgebracht worden door Kai. Dat is op vrijdag. We hebben de wens van Marielle, Laurence en Paulien. Die gaan alle drie met hun naasten naar Life on the Beach. De meeste gaan voor Sommieu, maar anderen gaan ook voor de beleving van muziek horen in die setting. Lorraine gaat naar met de dochtertjes naar Roxy Dekker. Marloes gaat naar Hullabaloo. En Dick die gaat naar Ronnie Wood in Paradiso. En Dick is, geloof begin 60, een oude rocker. En die heeft me toch een stukje al gestuurd over hoe die vroeger bepaalde muziek niet mocht luisteren van de Rolling Stones van zijn ouders. Omdat het, nou kan het niet op het woord komen, maar het had zaadopwekkend puber verschrikkelijke muziek, zoiets, weet je wel. Ik kwam gisteren binnen. Nou, Kai en ik kwamen er echt niet meer bij. Dat gaan we dan volgende week delen. En ik vind het echt te gek, want het was helemaal uitverkocht. En hij moet ook nog natuurlijk een goede plek hebben, want hij is al behoorlijk ziek. Nou, Paradiso heeft gezegd, gaan we doen. Komt goed. Top. Mooie plekken, andere ingang. Dus ja, dat is gewoon heel mooi. Dus ja, we hebben weer... en dan daarna, 11 september is het dan alweer. Ik ben echt alle dagen kwijt. Oh nee, dat is voor volgende week. Ik wil zeggen, er komen heel veel
0: wensen. 11 september komen ze van 9 dagen. Ja, helemaal goed.
2: Mensen blijven zeggen, het festivalseizoen is voorbij, dus het is nu lekker rustig. Nee
0: hoor.
2: Maar dat geeft ook niet, want het is gewoon, het is allemaal mooi. Het is echt mooi. En zeker als ik dan gisteren dat gesprek heb met die man die daar 5 jaar nog steeds elk jaar even stilstaat bij dat die muzikale wens die zijn lief heeft gehad. Ja, sorry dat ik zo... maar ik weet gewoon niet of hij wil dat ik dit deel, snap je? Dus dan doe ik een beetje... Denk ik, ja, het maakt gewoon uit. Het maakt verschil.
0: Maar dat doet het. En elke wens die je vertelt, daar springt dat vanuit. Dat zit in alle vezels, zit het gewoon geworteld. Je zult begrijpen, al deze wensen voor mensen die dan, ondanks hun ervaringen met die rotziekte, toch kunnen genieten van muziek, met familie, met vrienden. Daar zit werk in. En natuurlijk dus ook geld. En dat geld is daarom ook nodig. Daarom wil ik je vragen, als je dit zo hoort en het raak je, om te kijken op de site van Stichting No Gods No Glory. Dat is stichtingngng.nl. Daar kun je zien hoe je de stichting eenmalig of voortdurend kunt steunen. Kan ook iets zijn dat je er zelf van hebt of wat te kopen uit een webshop. Ze hebben fantastische sokken bijvoorbeeld. En tasjes en shirts. En noem maar wat iets meer zij. Of volg ze op Instagram. Dat helpt de stichting ook heel erg. Want dan hebben ze meer bereik. En zijn eerder partijen geneigd om te zeggen, ja, tuurlijk, we helpen jullie ook wel. Kwijtschelen. Hey. Stichting NGNG op Instagram. Dat is Stichting NGNG op Instagram. Heel kort nog. Ellen krijgt net een vraag van Ellie. Die wil ook graag weten hoe ze aan zo'n knuffel kan komen. Als mensen daar informatie over willen hebben, waar kunnen ze daarvoor terecht?
2: Dan mogen ze even mailen naar info@stichtingngng.nl. En dan komt het bij mij en dan ga ik het zo snel mogelijk oppakken.
0: Spreek je volgende week, Ellen. Sterkte met alles.
2: Jij ook tot volgende week.

0: 8-7-5-6-3 en hoor je natuurlijk bij Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen onder andere De Staat en ook P.O.D. komt eraan.
1: Kink. Vorig jaar stonden de sterren op één lijn.
2: They are reuniting for a series of concerts.
1: Was de strijdbel begraven.
3: Brother against brother.
1: En kwamen broeders bij elkaar voor de concertreeks van hun leven. Vanaf volgende week zie je het verhaal achter de reunietour van Oasis. Met de documentaire Don't Look Back in Anger. En jij kan een van de allereerste ter wereld zijn die de film ziet. Kink nodigt je uit voor een exclusieve screening van Don't Look Back in Anger in Amsterdam. Hoor jij een track van Oasis tijdens de Kink 90's Top 500? Stuur een bericht met de Kink-app en maak kans op deze belevenis op woensdag 9 september.
4: Kink Alternative Rock Radio. Kink.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
13: Sportlife.
14: Sportlife.
15: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
16: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
19: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
21: Half negen. Kink. ANP Headlines.
22: Goedemorgen, ik ben Alice Hepen. Een grote groep oud-ministers en diplomaten, onder wie Job Cohen en Ahmed Abu Taleb, vraagt het kabinet in een brandbrief om meer maatregelen tegen Israël. Volgens hen schendt het land onder meer de Palestijnse mensenrechten, meldt NRC. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Voor een liter euro 95 betaal je langs de snelweg nu afgerond €2,67. Bijna 3 cent meer dan het vorige record uit mei. De prijsstijging komt door de Iran-oorlog. In Overasselt gaat de politie vandaag verder met het onderzoek naar het massale geweld van gisteren. Alle inwoners mogen sinds gisteravond laat weer naar buiten, omdat zich in het dorp geen verdachten meer schuilhouden. En dan nu het weer van Weer Online? De dag begint bewolkt met vooral in het noorden en westen wat regen. Ook 's middags blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 à 22 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt op de meeste plekken gelukkig niet zoveel voor, maar er zijn wel een paar ongelukken die opvallen. Allereerst op de A59 richting Den Bosch. Bij Heusden ging het mis. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Dussen heb je 20 minuten vertraging. Ook bij Den Haag ging het mis op de A12 komende vanuit Utrecht. Tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. Daarom een kwartier in de file over 8 kilometer. Eén rijstrook is er dicht. Dan is de weg weer helemaal vrij bij Hardingsveld-Giessendam. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Vanaf Gorkum nog wel een file, ongeveer 15 minuten. Maar die kan dus wel langzaamaan gaan oplossen.
6: Kink.

Alternative Rock Radio. Vandaag is het 2 september 2026. Het is vandaag exact 58 jaar geleden dat Jimi Hendrix zijn versie van de Bob Dylan klassieker All Along the Watchtower uitbracht. Het verhaal achter dat nummer, en dat is best wel een raar verhaal, het is gewoon een half sprookje dat nummer, hoor je zo meteen in Veenstra verteld naar Evanescence en nu The Wannadies.

En dan gebeurt er iets vreemds. Want in het laatste couplet van dit nummer verdwijnt het gesprek ineens en krijgen we beelden van prinsen, vrouwen, bedienden op blote voeten en een kasteel dat streng wordt bewaakt. Alsof we opeens eeuwen terug in de tijd zijn beland. De wereld wordt vaak gezien als een symbool voor de gevestigde orde. De mensen binnen de muren hebben alles netjes geregeld en denken dat het wel zo blijft. Maar buiten die muren begint iets te rommelen. In de verte klinkt een wild dier. En dan verschijnen er twee ruiters aan de horizon. En dan valt alles op zijn plek. Want die twee ruiters, dat lijken de joker en de dief uit het begin van het nummer wel. Ze komen niet zomaar langsrijden, maar lijken op weg naar die gevestigde wereld. Met hun eigen ideeën en waarden. En je voelt dat er iets staat te gebeuren. Dat zij die wereld omver willen werpen. Het nummer werd oorspronkelijk geschreven door Bob Dylan, maar een paar jaar later nam Jimi Hendrix het onder handen. Hij maakte het sneller, verving veel van Dylans mondharmonica-werk door elektrische gitaar en gaf het nummer een compleet andere intensiteit. Dylan was er zelf zo van onder de indruk dat hij het later live meer in de stijl van Hendrix dan in zijn eigen stijl ging spelen. En daarmee werd Hendrix eigenlijk een beetje zelf de joker en de dief, die de gevestigde orde van dit nummer eens flink zou veranderen.

Jimi Hendrix, all along the Watchtower. In Veenstra telt morgenochtend een nieuwe zo rond.

0: Pakken beet, gooi weg. 10 voor 9. Deze hele week bij Kink, de Kink 90's Top 500. Die gaat zo meteen vrolijk voort waar hij gisteren is gebleven. Elke werkdag namen van 9 tot 5. Erik Kortom gaat zo meteen door met de Kink 90's Top 500. Met onder andere Nirvana, NoFX, Alanis Morissette en ook Depeche Mode.
1: Kink. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm-hmm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Een grote groep oud-politici roept het kabinet in een brandbrief op tot meer maatregelen tegen Israël, meldt NRC. Volgens de 235 ondertekenaars, onder wie Job Cohen, Josias van Aartsen en Ahmed Abu Taleb, schendt Israël de Palestijnse mensenrechten. Ze vragen onder meer om een volledig wapenverbod. Justitieminister Van Wil heeft geen goed woord over voor het massale geweld gisteren in Overasselt. Dat je hoorders van tientallen jongeren gewapend over straat ziet lopen is ongekend en nieuw, zei hij bij de NOS. In Overasselt is het sinds gisteravond weer rustig en het politieonderzoek gaat vandaag verder. De Iran-oorlog heeft ertoe geleid dat de benzineprijs in ons land een record heeft bereikt. Voor een liter euro 95 betaal je nu langs de snelweg afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record uit mei. Bij pompen langs N-wegen of in de bebouwde kom ligt de prijs een stuk lager. Ook diesel is een stuk duurder geworden. En 60-plussers scheiden steeds vaker, meldt het AD. Ook gaan opvallend veel mensen uit elkaar na een huwelijk van 40 of 50 jaar. Er zijn verschillende redenen voor. Zo is het tegenwoordig meer geaccepteerd om te scheiden. Andere stellen wachten met scheiden tot ze met pensioen zijn of de kinderen uit huis gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallig bewolkt met soms regen, maar ook zo nu en dan zon. In het zuidoosten lijkt het grotendeels droog te blijven. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond is bewolkt en opnieuw enkele buien.
11: Kink. 90's Top 500. Erik Kortom.
13: Hoogste tijd om de lijst weer bij de kladden te pakken. Welke lijst heb je het over? Nou, ik heb het over de Kink 90's Top 500. De allerbeste nummers uit de 90's. De 500 allerbeste nummers uit de 90's door jou samengesteld. En die mag ik de hele week samen met mijn lieve collega's hier bij Kink aan je uitserveren. We zijn gebleven inmiddels bij nummer 293. Daar staat Queen and the Show Must Go On.
11: Alternative Rock Radio.
14: Kink. Nummer 293.

0: van Supergrass staat op 291.
1: King 90's Top 500.
0: De King 90's Top 500, ja. Het is natuurlijk, hoe noem je dat, onafwendbaar dat je daar heel veel van, van dezelfde band tegen. Dus Radiohead is bijvoorbeeld in de 90's natuurlijk een enorme factor. U2 zeker ook. Depeche Mode deed heel veel dingen natuurlijk. Maar jij hebt een aantal grootheden, zoals Blur en Oasis. En ook Nirvana natuurlijk. En Foo Fighters. Dat zijn natuurlijk allemaal grootschutters die in die jaren heel veel hebben gedaan. Dus je zul je veel tegenkomen in de lijst. Straks onder andere NoFX en Alanis Morissette. Maar eerst, ik zei het al, een grootschutter, Nirvana en About a Girl.

0: Truth, hoorde je van Depeche Mode, staat op 287. Zometeen in de lijst. Onder andere Oasis. Hey, verrassend. Volgens mij heb ik het gisteren ook al een paar keer gezegd. Als je Oasis hoort in deze lijst, en in die kink naar die top 500 staan ze nog wel een paar keertjes. Als je Oasis hoort, moet je gaan appen. Waarom? 9 september is er een voorpremière van een documentaire over Oasis. En die kun je in Amsterdam gaan bekijken. 1 dag voordat de rest van de wereld eraan mag geloven, mag jij die al gaan zien. Een speciale, exclusieve kink première van een documentaire over Oasis. Dus als je Oasis hoort, appen.
1: Kink. 35 jaar geleden wisten drie jongens uit Seattle de muziekwereld volledig op zijn kop te zetten met een uniek geluid. En dat geluid komt op 27 december terug in Groningen dankzij Peace Shifters. Denk je dat het moeilijk is om aan kaarten te komen?

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: 500 beste tracks uit de 90s. Ja. Dit is de Kink 90s Top 500.
1: Nummer 284.

0: Als je Oasis hoort, kun je appen. Nou, dat is gebeurd hoor. Het gaat om een exclusieve voorpremière van een documentaire over Oasis op 9 september in Amsterdam. Dus, als jij de komende week tijdens de Kink 90's Top 500 Oasis hoort, en die staat er nogal een paar keertje in hoor, in die Top 500, appen en voor je het weet ben jij erbij.
1: Kink 90's Top 500.
0: Dingen waar ik erg van genoten heb in mijn leven. Een sigaret heb ik al langer afgezworen, maar ik kwam tot de ontdekking. Eergisteren kwam ik tot de ontdekking dat het gisteren 1 september was. En 1 september 2016 ben ik gestopt met drinken. Daar had ik een beetje een probleem mee met drinken. Dat is inmiddels 10 jaar geleden. Dus ik sta 10 jaar droog. Dus de cigarettes en alcohol, als ik het liedje hoor, denk ik, lekker. Maar ik zou er niet meer aan moeten denken om het ook daadwerkelijk tot me te nemen. Goed, Oasis dus voor die cigarettes en alcohol 284. 283 is ook voor zo'n grootheid uit de 90's. Aria met Man on the Moon.
2: Nummer 283.

Knocking on Heaven's Door hoorde je Guns N' Roses. Zometeen verder met de lijst. Met onder andere Filter, jawel, Toad the Wet Sprocket. Hey, kijk eens even aan. En Temple of the Dog.

0: Do the do.
1: Libri Vuurwerken.nl.
2: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Alice Heepe. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met een van de 3 vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om de vrouw die in het land woont en van wie sinds de overstromingen van vorige week nog niks was vernomen. Er worden in het gebied nu nog 2 Nederlandse toeristen vermist. Nederland wil opheldering van Rusland over de drones met explosieven die zijn gevonden op het vliegveld van Leipzig. Daarom heeft ons land de Russische ambassadeur op het matje geroepen, zegt buitenlandminister Berendsen. Gisteren maakte Duitsland bekend dat Rusland achter de aanval zit. Moskou ontkent elke betrokkenheid. Het huis in Overasselt, waar gisteren een beveiliger werd doodgeschoten, wordt nog altijd bewaakt. Er staan zwaar bewapende agenten voor de deur. De weg waaraan het huis ligt is afgezet met politieauto's. Het dorp had gisteren een dag vol geweld. Er werden ruim 30 mensen opgepakt en er werden veel vuurwapens gevonden. En ruim 230 oud-politici roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël, omdat het land de Palestijnse mensenrechten schendt. In de brandbrief vragen onder andere Job Cohen, Josias van Aartsen en Jan Pronk om een volledig wapenverbod. Volgens de ondertekenaars hebben de huidige maatregelen tegen Israël geen effect. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallend bewolkt met soms regen, maar ook zo nu en dan zon. Het wordt rond de 20 graden.
14: Kink, 90's top 500. Erik Kortom.
16: Met zometeen Filter, Toad the Wet Sprocket, maar eerst Temple of the Dog.
14: Alternative.
0: Rock Radio.
16: Kink. Nummer 279.

0: Kink 90's Top 500.
1: Hey man, nice shot van Filter op 277, waarvan Marleen laat weten: oh, ik was zo'n fan van deze band. Twee keer live gezien, één keer in Nederland, één keer in Duitsland. Filter dus, ook uit de 90's. Hoor je niet zo heel veel meer, maar daarom is deze lijst ook zo leuk. Naast de Usual Suspects en de grootgutters waar ik het straks over had. Ook af en toe van die dingen dat je denkt: oh ja, natuurlijk. Ja, was bijna vergeten. Nou, deze ga je zeker niet vergeten. U2 en Case Choice. Maar eerst The Cardigans en My Favorite Game.
2: Nummer 276.

0: Choice and Believe hoorde je. Zometeen verder met de lijst met daarin een man die het niet verder dan de 90's geschopt heeft, omdat hij die niet overleefde. Maar wel met een prachtig liedje wat heel veel mensen nog steeds op hun afscheidslijstje hebben staan. Nou, welke man dat is, dat hoor je zo.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.

0: Kink 90s Top 500.
1: Met zometeen Stiltskin, Blur, maar eerst Jeff Buckley.
2: Kink. Nummer 273.

0: Je hoorde Stiltskin en Inside en daarvoor Blur Country House.
1: Kink 90's Top 500.
0: Wel leuk om te vertellen dat ik gisteren draaide ik Roll With It van Oasis. Dat was natuurlijk het nummer wat Oasis inzette in de Battle of the Brit Bands om te kijken wie op dat moment de nummer 1 positie zou gaan halen. Daar zet de Country House Blur deze Country House tegenover. Nou, als je het aan mij vraagt, als je die twee nummers naast elkaar zet, zou ik voor Roll With It kiezen, want dan vind ik gewoon een veel beter liedje. Maar Next bleek minder waar, want Blur haalde het met ongeveer 50.000 verkochte exemplaren en werd dus de nummer 1 en beslechtte daarmee de Battle of the Brit Bands. Dat dus. Blur hoorde je Country House, Stiltskin Inside en dit is Skunk Nancy en Brazen.
2: Nummer 270.

0: 500 beste tracks uit de 90s.
1: Dit is de Kink 90s Top 500. Nummer 269.

0: 90s. Toen je nog kon bellen tot je telefoontikken op waren. En dacht dat je het kwartje terugkreeg.
1: Inclusief het kwartje van Kok, dat begin jaren 90 tijdelijk werd ingevoerd.
0: Dit is de Kink 90s
2: Top 500, nummer 268.

0: Zometeen hier in de Kink 90's Top 500. Onder andere New Radicals, Rancid en Trucken naar Keks.
1: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuur.
8: Oh, Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
20: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. De advocaten van topcrimineel Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met het geweld gisteren in Overasselt. Al snel werd de dodelijke schietpartij aan hem gelinkt omdat hij te maken zou hebben met drugs. Volgens de advocaten noemt hij zelf de beschuldigingen gevaarlijk. Bolle Jos is al lange tijd voortvluchtig. Rond deze tijd begint bij het provinciehuis in Leeuwarden een boerenprotest. Eerder vanmorgen trokken vanuit verschillende delen van Friesland tientallen trekkers in kolonnen naar de stad om daar te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren verwachten zo'n 400 trekkers. Er is contact geweest met een van de 3 vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Er was sinds de overstromingen vorige week niks meer van haar vernomen. Wel is Buitenlandse Zaken nog bezorgd over het lot van 2 andere Nederlanders in het gebied. Zij zijn nog altijd zoek. En Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje over de droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Volgens Duits onderzoek zit Rusland erachter en buitenlandminister Berendsen noemt dat volstrekt onacceptabel. Hij gaat dat de ambassadeur zeggen. Ook Duitsland heeft de Russische ambassadeur ontboden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag bewolkt met vooral in het noorden enkele buien. Ook laat de zon zich af en toe zien. Het is rond de 19 graden aan zee en 22 graden in Limburg.
20: Kink, 90's Top 500. Erik Kortom.
0: Met zometeen Red Hot Chili Peppers, Garbage, maar eerst...
2: the offspring.
9: Alternative Rock Radio.
11: Kink.

0: Friday's Top 500.
1: Een van de lekkerste en leukste van de Red Hot Chili Peppers, wat mij betreft. Van het album Blood Sugar Sex Magic hoorde je Suck My Kiss op nummer 265. De Chili Peppers dus. Zometeen Trucker Marquette. Maar ook Rancid, een bandje van Tim Armstrong. Een man die, die ik ooit op Lowlands tegenkwam en heb geprobeerd. Ik was dronken. Hij ook trouwens. Geprobeerd zijn gitaar afhandig te maken. Niet door te stelen, maar gewoon door geld op te bieden. Want ik wilde zijn gitaar hebben. Want hij had zijn mooie oude Gretsch. En die was helemaal versleten en kapot. En er zat een gat in. En ik wilde dat ding hebben. Dus ik begon geld te bieden. En uiteindelijk hebben we liederlijk met z'n tweeën staan zuipen. En is hij met zijn gitaar verder gegaan. Op tournee. En ik... met lege handen. Dat is zometeen Rancid Time Bomb. Eerst New Radicals and You Get What You Give.
2: Nummer 264.

0: natuurlijk een faxnummer belde. Gigantische klodders Jelly haar deed.
1: Hallo boffers, hoort u de prille en schelle geluiden?
0: Dit is de Kink 90's Top 500.
2: Nummer 262.

0: 90s Top 500.
1: Nummer 261.

0: Interstate Love Song van Stone Temple Pilots staat op nummer 261. Zometeen onder andere Portishead en Rage Against the Machine.
1: Kink. Vorig jaar stonden de sterren op één lijn.
2: They are reuniting for a series of concerts.
1: Was de strijdbel begraven.
3: Brother against brother.
1: En kwamen broeders bij elkaar voor de concertreeks van hun leven. Vanaf volgende week zie je het verhaal achter de reunietour van Oasis met de documentaire Don't Look Back in Anger. En jij kan een van de allereerste ter wereld zijn die de film ziet. Kink nodigt je uit voor een exclusieve screening van Don't Look Back in Anger in Amsterdam. Hoor jij een track van Oasis tijdens de Kink 90's Top 500? Stuur een bericht met de Kink-app en maak kans op deze belevenis op woensdag 9 september.
4: Kink Alternative Rock Radio. Kink.
5: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week, AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk, voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
12: Boost yourself.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
15: Koekoek.
16: De Lulu.
15: Gek.
14: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
17: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
18: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
19: Kink.
20: Dit is het station van... Offspring. Kink 90's Top 500.
0: Met zometeen Rage Against the Machine, Cracker, maar eerst Manu Chao.
19: Kink.
21: Nummer 260.

0: 90's Top 500.
1: Een band die altijd ter zake doende was. Niet alleen in die tijd, maar zeker als je die platen opnieuw beluistert, dan zijn ze het eigenlijk nog steeds. En dat is behoorlijk gênant. Tenminste, zeg ik dan tegen de wereld. Ik heb het over Rage Against the Machine, Bulls on Parade op 258. Dit is op nummer 257, Portishead en Sour Times.

0: neemt Isabel het stokje van me over. Gaat ze gewoon verder met die mooie lijst. De Kink 90's Top 500 met daarin onder andere Tori Amos, Rammstein en Nirvana. Heel verrassend. Hey, ik spreek je morgen weer om 9 uur. Hoi.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
3: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
13: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
14: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1+1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
19: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Een verwarde man met een bel heeft voor paniek gezorgd in het centrum van het Utrechtse Bunschoten. Toen de politie op de melding afkwam, sloeg hij op de vlucht. Er is geschoten en een agent zou hem met een taser hebben uitgeschakeld. De man raakte gewond. Het is niet bekend waarom hij met een bel rondliep. Het centrum van Leeuwarden is volgestroomd met tientallen trekkers voor het boerenprotest tegen het stikstofbeleid. Ze staan in de buurt van het provinciehuis en zijn versierd met omgekeerde vlaggen en protestborden. Er zijn nog trekkers onderweg en de organisatie zegt er een paar honderd te verwachten. Topcrimineel Bolle Jos heeft helemaal niets te maken met het geweld gisteren in Overasselt. Dat moet hem van het hart, zeggen zijn advocaten. Zijn naam werd al snel gelinkt aan de dodelijke schietpartij, waarbij ook twee agenten gewond raakten. Bolle Jos zit al jaren ondergedoken en is een grote speler in de drugswereld. En de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, heeft maatregelen genomen tegen Feyenoord-hooligans. 9 mogen niet meer in de buurt van de Kuip komen. Volgens het AD gaat het om bekende figuren uit de harde kern van Feyenoord. De aanleiding zou mishandelingen rond een wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog en bewolkt. Vanmiddag schijnt zo nu en dan de zon, maar er ontstaan er ook enkele buien. Alleen in het zuidoosten lijkt het droog te blijven. En het is een graad of 21.
8: Top 500, Isabel Brinkman. Hele goede woensdagmiddag. Gezellig dat je bent ingeschakeld hier op Kink tijdens de Kink 90's Top 500. Ik mag hem nu oppakken bij nummer 253. En deze track die maakt mijn hele dag gelijk helemaal goed. Want als je me een beetje kent, dan weet je, ik ga helemaal aan op deze man en deze stem. Ik heb hem dan ook in de lijst gestemd. Op 253 uit 1999 van zijn eerste soloalbum Euphoria Morning. Ik heb het over de enige echte Chris Cornell met het prachtige Can't Change Me. Alternative Rock Radio. Kink.

Op nummer 251 Green Day met When I Come Around. En als dat nummer 251 is, dat betekent dat we nu bij 250 zitten. Dus een kleine mijlpaal. We zitten op de helft van de Kink Alternative Top 500. Time flies when you're having fun. Bij nummer 250 dus gebleven. Ze staat er 3 keer in. En nu met The Cornflake Girl. Ik heb het natuurlijk over Tori.

0: Kink 90's Top 500.
1: Zometeen de meest succesvolle rockballad uit de 90's. Iris van de Goo Goo Dolls en ook Kurt en Courtney onderweg.
0: Kink. Kink. 35 jaar geleden wisten drie jongens uit Seattle de muziekwereld volledig op zijn kop te zetten met een uniek geluid. En dat geluid komt op 27 december terug in Groningen dankzij Peace Shifters. Denk je dat het moeilijk is om

0: Kink.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is Tia van Jumbo.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
4: Oh, wat een geld.
6: 50.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

Van Hol gaan we nu naar Mark Oliver Everett. Ook wel beter bekend als E. Oftewel, de frontman van Eels. Op nummer 244 treffen we Last Stop This Town. En daarna heb ik ook nog voor je Better Man van Pearl Jam.

Deze week maak je bij Kink kans op kaarten voor de exclusieve voorvertoning van de documentaire Don't Look Back in Anger van Oasis. En hoe kan je dan aan die kaartjes komen voor die 9 september in Amsterdam voor die documentaire? Lekker blijven luisteren naar Kink en een appje sturen zodra je Oasis hoort. Nu nummer 241, Letting the Cable Sleep van Bush.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Groot ingekocht, groot voordeel.
3: Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
9: Coco.
10: De Lulu.
9: Gek.
8: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno. Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het politieonderzoek naar de schietpartij gisteren in Overasselt is nog in volle gang. Tientallen ME'ers zoeken naar bewijsmateriaal in een dorp vlakbij. Ze lopen in linie over een grasveld en zoeken in bosjes. Ook vliegt er een drone over het veld. De politie zegt dat er nog meer zoekacties volgen. Intussen gaat een video rond waarin 4 gemaskerde en gewapende mannen een inwoner van Overasselt bedreigen. Het gaat om de eigenaar van de boerderij waar gisteren de dodelijke schietpartij was, meldt Crimesite. In de video wordt de man beschuldigd van diefstal van cocaïne en krijgt hij te horen dat hij en zijn familie gaan sterven. Het centrum van Leeuwarden staat vol met trekkers vanwege het boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze staan bij het provinciehuis. Er worden op een podium speeches gehouden en klinkt harde muziek. Er passen in het centrum geen trekkers meer bij en de rest wordt naar een andere plek in de stad gestuurd. En Matthijs van Nieuwkerk gaat een spelshow presenteren op SBS6. Het heet The Golden Elevators, meldt Talpa. In het programma moeten kandidaten telkens kiezen uit 2 liften en het is volgend jaar op zaterdagavond te zien. Van Nieuwkerk presenteerde jarenlang De Wereld Draait Door, maar dat stopte na berichten over een angstcultuur. En dan nu het weer van Weer Online. Er is vrij veel bewolking en zo nu en dan schijnt de zon. Verspreid over het land ontstaan enkele buien. Het is rond de 20 graden, in het oosten iets warmer. Aan het einde van de middag stijgt de kans op lichte regen.
16: Kink, 90's Top 500, Isabel Brinkman.
18: De volgende track in de lijst en de volgende band die kunnen je kaartjes opleveren voor de documentaire Don't Look Back in Anger van Oasis. Want als je namelijk Oasis hoort, dan moet je appen en dan maak je kans op die kaartjes. En laat nou op 240 Oasis staan met Supersonic.

Body Movin' van de Beastie Boys. En My Body is Movin' bij de volgende twee tracks, bij de volgende twee artiesten. Ik vind ze allebei echt heel erg fijn. De eerste is Lenny Kravitz. Meermaals mogen interviewen. En aardige vent, professionele vent. Ook een beetje sexy. Beetje vol. Daarom noem ik hem ook altijd lekkere Lenny. En daarna Soundgarden. Nou, mijn dag kan echt niet meer stuk. Maar eerst is 237, Are You Gonna Go My Way?

0: Kink 90's Top 500.
1: Zometeen een titel die als aanstootgevend werd ervaren in de jaren 90 en door radio- en tv-zenders, bijvoorbeeld door MTV, werden gecensureerd. En als die dan aangekondigd werd, dan werd die aangekondigd als Track 1. In de plaats van Stinkfist van Tool. Die hoor je zometeen. En ook The Black Crowes onderweg.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Pakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus. Frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon 1 factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: Kink 90's Top 500.
1: Zometeen in de lijst Moby met Why Does My Heart Feel So Bad. Ook Metal Molly en Suede onderweg.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
11: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In de buurt van Overasselt is vannacht nog iemand opgepakt. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten uit op 35, zegt de politie. Ze zitten allemaal nog vast. In het dorp verderop is de politie nog bezig met een zoekactie. Tientallen agenten kammen een veld en bosjes uit om bewijsmateriaal te vinden. De Nederlandse bank heeft de afgelopen maanden een deel van het Nederlandse goud uit Amerika en Canada gehaald. Dat goud ligt nu in Londen. De verplaatsing heeft te maken met de spanningen in de wereld. Een ander deel van de Nederlandse goudvoorraad ligt in Zeist. Bij het boerenprotest in Leeuwarden roepen actiegroepen op tot verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet. Demonstranten zijn vanuit heel Friesland op trekkers naar de stad gereden en het centrum staat er helemaal vol mee. Het protest is bij het provinciehuis en daar namen politici een petitie in ontvangst. Die is ondertekend door 600 boeren. En de benzineprijs heeft vandaag een nieuw record bereikt, maar deskundigen denken dat die nog verder stijgt. Langs de snelweg betaal je nu voor een liter €0,95, afgerond €2,67. Het komt allemaal door de Iran-oorlog. Experts sluiten niet uit dat een liter benzine de 3 euro gaat aantikken. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt zo nu en dan, maar er is vooral veel bewolking en lokaal wat buien. Het is rond de 20 graden. Aan het einde van de middag steeds meer kans op lichte regen.
0: Kink, 90's Top 500, Isabel Brinkman.
1: Suede staat 4 keer genoteerd in deze lijst. De hoogste notering hoor je nu op nummer 228, Beautiful Ones.
0: Alternative Rock Radio. Kink.

Ah, de gevoelige kant van Moby. Gaan we nu door met de Cool Ice Shaker. Nummer Hush. Daarmee staan ze genoteerd in de lijst op nummertje... Nee, niet op 1, 2, 3, ha. Op nummertje 225.

0: 90s. Kink 90s Top 500.
1: Nummer 223.

0: Kink 90s Top 500.
1: De man die het meest genoteerd staat in deze lijst, dat is Dave Grohl. Je hoort hem zometeen met zijn Foo Fighters en ook Nilsson onderweg en Tom Petty in de Heartbreakers.
2: Kink. Vorig jaar stonden de sterren op één lijn.
3: They are reuniting for a series of concerts.
2: Was de strijdbel begraven.
4: Brother against brother.
2: En kwamen broeders bij elkaar voor de concertreeks van hun leven. Vanaf volgende week zie je het verhaal achter de reunietour van Oasis met de documentaire Don't Look Back in Anger. En jij kan een van de allereerste ter wereld zijn die de film ziet. Kink nodigt je uit voor een exclusieve screening van Don't Look Back in Anger in Amsterdam. Hoor jij een track van Oasis tijdens de Kink 90's Top 500? Stuur een bericht met de Kink-app en maak kans op deze belevenis op woensdag 9 september.
5: Kink Alternative Rock Radio. Kink.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
10: Do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
11: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
14: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

In de jaren 90 vond hij zichzelf weer helemaal opnieuw uit. Tom Petty. We hoorden hem samen met zijn Heartbreakers en Into the Great Wide Open. Je luistert naar de Kink 90's Top 500, een lijst door jou samengesteld. En onder andere het leuke daaraan is dat je dan weer tracks hoort die je misschien normaal gesproken niet zo heel vaak hoort. Bijvoorbeeld Hurt van Nine Inch Nails, na Love Spread van de Stone Roses op 219.

0: Leveren vuurwerken. .nl.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De Europese Unie moet zelf een techreus worden. Dat heeft premier Jette gezegd bij een bezoek aan ASML in Eindhoven. En hij was daar met de Franse president Macron. Frankrijk en Nederland werken al technologisch samen om de concurrentie met Rusland en Azië aan te kunnen. En ook voor de veiligheid is een sterke EU belangrijk, zei hij. De ME heeft in de buurt van Overasselt gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij gisteren nacht. Volgens regionale media is er onder meer gezocht naar wapens en sporen. Bij de zoekactie is ook een drone ingezet. Het zou nu allemaal weer voorbij zijn en het is niet duidelijk of er ook iets gevonden is. De IND mag een computerprogramma blijven gebruiken om te bepalen of asielzoekers hier welkom zijn. 4 Turken die werden afgewezen stapten naar de rechter omdat ze dachten dat het programma met AI werkte en ze dat niet verteld was. Maar volgens de IND is het programma alleen een soort zoekmachine en zit er geen AI in. De demonstratie van boeren bij het provinciehuis van Leeuwarden is voorbij. Ze waren met z'n honderden daar naartoe gegaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Bij het provinciehuis waren bestuurders van boerenactiegroepen. Het kabinet wil dat er over een paar jaar een kwart minder stikstof de lucht in gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Wolkenvelden, soms zon en enkele buien. Morgen ook buien, maar in de middag vaker droog. 20 tot 23 graden wordt het dan.
13: Kink. Top 500, Stefan Koren.
15: Dit zijn ze, de nummers waarvan je waarschijnlijk wordt teruggetransporteerd naar een tijd waarop je nog onverwachte SO's voor je kiezen kreeg. En omdat je niet geleerd had, tekende je maar wat bandlogo's op je velletje papier, zodat je in elk geval iets kon inleveren. Logo's van misschien wel Blur, dat was een lekker makkelijk logo om na te maken namelijk. Die hoor je zo meteen na Fate No More op 216. Evidence.
13: Alternative Rock Radio. Kink.

0: 500 beste tracks uit de 90s. Dit is de Kink 90s Top 500.
1: Nummer 214.

merkt wel dat het september is, hè? Vanmorgen om 7 uur stonden ze onder mijn raam het verschrikkelijkste geluid ter wereld te produceren. En nee, dat is niet het nieuwe album van Gordon. Bladblazers, 7 uur 's ochtends. Gelukkig is het geluid te overstemmen met de King 90's Top 500. R. Kelly, Watch the Stars, hoorde je. Zometeen ook Counting Crows. Eerst Screaming Trees en Nearly Lost You op 213.

0: Ozzy Osbourne en No More Tears op 211. Het is de King 90's Top 500, de jaren 90, waarin een fiets gewoon een fiets was. Een e-bikes, fatbikes of skinnybikes, die waren nog niet eens een idee. Een ode aan die fiets en ook die Offspring en Deus hoor je zo.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 Jumbo Packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 6.

Nummer 208 is voor Deus Roses. Over een week dan kun jij als medekinker de eerste in de wereld zijn die Don't Look Back in Anger ziet. De documentaire over die enorme Oasis-reunie van vorig jaar. Volgende week woensdagavond kunnen we jou ergens in Amsterdam die film nog voor de release laten zien. En daarvoor hoef je alleen maar Oasis te herkennen. Hoor je die deze week voorbij komen? Stuur dan een berichtje via de Kink-app. Zometeen Nirvana, na Björk en Army of Me op 207.

0: op 205 in de King 90's Top 500. Back and Devil's Haircut. Jij hebt deze lijst samengesteld met jouw favoriete tracks uit de jaren 90. En daarom hoor je zometeen Korn en ook de Cranberries.
1: King. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo simpel kan het zijn.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt

0: afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa Stak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: 4 uur. Kink. AMP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De zwaar bewapende groep die gisteren nacht door over Asselt liep, had zich eerder verzameld in een loods in Brussel. En daar kregen ze volgens het Parool een laatste briefing. Het zouden vooral Belgen en Fransen zijn die via social media waren geworven. Sommigen zouden onder protest zijn ingestapt toen ze hoorden wat ze gingen doen. De advocaten van Richard K. hebben het Hof in Leeuwarden gevraagd om de zaak over de dubbele moord in Wijtveen uit te stellen. Ze hebben vanochtend nog een getuige gesproken en willen dat verhaal nog even goed verwerken in hun pleidooi. Het gaat om een zaak waarin opnieuw levenslang is geëist, zeggen de advocaten. Zo'n 40 Nederlandse mariniers gaan volgende week oefenen in Groenland. En dat is voor het eerst. De oefeningen zijn boven de Poolcirkel, waar de Amerikanen ooit een militaire basis hadden. Met de oefening laat de NAVO zien dat de Denen Groenland stevig in handen hebben. President Trump zei eerder het te willen hebben. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet achter het stuur zitten. Een paar maanden geleden was hij betrokken bij een ongeluk waarbij zijn auto over de kop sloeg. En de politie had de indruk dat hij onder invloed was, maar Woods weigerde zich te laten testen. Hij heeft nu een deal met justitie gesloten en krijgt dus een rijverbod voor 5 jaar. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken buien naar het noordoosten weg. Vannacht vooral in het noorden regen bij 15 tot 19 graden. Morgen trekken er ook buien over het land. In de middag is het vaker droog, bij 20 tot 23 graden.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met de meeste vertraging in de Randstad. Er staat 200 kilometer file in totaal. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat voor de Schipholtunnel een vrachtwagen die te hoog is. Daardoor is de tunnel tijdelijk dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen Knopen de Hoek en Roelvaart het Sveen. Een 30 minuten extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en Nootdorp, kwartier vertraging. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Westervoort 3 kwartier extra reistijd. Er staat een auto met pech.
7: Kink, 90's top 500, Stefan Koren.
10: We zitten vol in de nostalgie van de jaren 90. Het tijdperk van MTV, van de Discman en van heel veel goede cartoons ook. South Park bijvoorbeeld, begon in de 90's. En er is 1 aflevering, ik vind die nog steeds fantastisch. Dat is een parodie op Scooby-Doo. Met daarin als special guest Korn. En die band die hoor je zo meteen na de Cranberries. Dreams op 204.

0: 90s. Toen het telefoonboek nog op je huisdier viel. En kon lachen om Peter Lussen.
1: Vrienden voor het leven.
0: Dit is de
2: King 90s Top 500. Nummer 203.

dat dansende bijtje. Ik denk dat een hele generatie dat beeld voor zich ziet bij Blind Melon op 202 in de King 90's Top 500. De lijst die je mee kan lezen trouwens via de Kink-app of kink.nl. Geen zorgen, hij laat hem gewoon op de snelheid, zodat je, als je dat in 2026 gewend bent. Dus het is niet rijtje voor rijtje. Maar dan zou je kunnen zien dat de artiest die zo op 200 staat meer waard is dan alleen een heel fijn liedje. Welke artiest het is, hoor je na Pearl Jam op 201. Rearview Mirror.

0: Hallo, met Stefan.
1: Hey Pieter, met Stefan spreek je van King. Goedemiddag.
0: Hey, hallo.
1: Jij wil graag Oasis als eerste ter wereld in de bioscoop zien, hè?
0: Heel graag.
1: Hey Pieter, bij deze heb ik goed nieuws voor je. Want je hebt Oasis gehoord met Slide Away in de King 90's Top 500. En jij gaat naar de film volgende week.
0: Fantastisch, geweldig. Dankjewel.

0: staat op nummer 199, Uninvited in the King 90s Top 500. Met zometeen Will, met zometeen Stone Temple Pilots. En een band waar volgende week nog wel iets leuks mee gaat gebeuren.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm.
12: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
15: Half 5. Kink. ANP Headlines.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De dubbele moordzaak in het Drentse Wijteveen is uitgesteld en is op verzoek van de advocaten van Richard K. Die willen het verhaal van een vanochtend gesproken getuige nog verwerken. Begin volgende maand gaat de zaak bij het Hof verder. Bij Overasselt wordt nog steeds gezocht naar bewijs na de schietpartij gisteren nacht waarbij een dode viel. Ook is een drone ingezet. Het is niet bekend of er al iets is gevonden. En op het vliegveld van Eindhoven hebben ze technische problemen, met als gevolg dat vluchten van Ryanair vertrokken zijn zonder koffers. Door de problemen kon de bagage niet gecheckt worden, meldt Omroep Brabant. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien, in de middag wordt het droog, bij 20 tot 23 graden.
16: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en Gelderland. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Knopende Hoek en Roelevaretsveen. Een half uur vertraging door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is ook een ongeluk gebeurd. Dus Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven een kwartier vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A27 Almere richting Gorinchem staat een auto met pech. Tussen Bilthoven en Knopend Rijnsweerd 10 minuten oponthoud. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is dicht voor de Heijndoordtunnel. Er staat een vrachtwagen die te hoog is voor de tunnel.

Dit was zo vet ook om live te zien op Rock Werchter een paar weken geleden. The Prodigy en Smack My Bitch Up. Een uur lang vol gas. Ik kwam nat van het zweven weer naar buiten. Maar het was echt heel vet. Mocht je dat trouwens zelf een keer willen meemaken, dan zou ik volgende week goed naar Kink luisteren. Alles wat ik je kan zeggen is dat ze 28 november naar de Ziggo Dome komen. Maandag hoor je meer. Het is de Kink 90's Top 500 met Nada Surf na Queensrÿche. Silent Lucidity op 195.

0: 500 beste tracks uit de 90s. Dit is de Kink 90s Top 500.
1: Nummer 194.

0: 90. Sun Hits the Sky van Supergrass in de King 90's Top 500. Traditiegetrouw. De eerste week na de zomervakantie voor het ultieme back-to-school gevoel. En ik hoorde net de schoolbel, dus ja, voor vandaag zit het erop. Maar morgen. Morgen dan overhoort meester Erik Ortonje vanaf 9 uur over Breaking the Girl, onder andere van de Red Hot Chili Peppers. Die draait hij als eerste namelijk, als de school van de 90's weer begint. Maar dat is allemaal morgenochtend. Nu terug naar het heden. Zometeen hoor je de Smiths. Ah! A young up country boy. En ook Evanescence.
1: Kink. Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Weilanden bij Overasselt wordt nog steeds gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Tientallen agenten kammen het gebied uit en ook een maïsveld wordt doorzocht. Er vliegt ook een drone. Mogelijk wordt er gezocht naar wapens. Het is niet duidelijk of er al iets is gevonden. De advocaten van Richard K. mogen hun pleidooi later doen in de dubbele moordzaak in het Drentse Wijteveen. In hoger beroep is opnieuw levenslang geëist en de advocaten hebben op het laatste moment nog een getuige gesproken. En dat verhaal willen ze nog verwerken en daar hebben ze tijd voor nodig. En die krijgen ze. Vanaf het vliegveld in Eindhoven zijn 6 toestellen van Ryanair vertrokken zonder bagage. Door een storing konden ze niet door de controle en Ryanair wilde het risico niet nemen om de koffers toch mee aan boord te nemen. Wanneer de reizigers hun spullen weer terugkrijgen is onduidelijk. Voor koning Willem-Alexander was de overleden Noorse koning Harald een grote vriend van wie hij veel heeft geleerd. Een van de lessen is dat je je werk serieus moet nemen, maar niet jezelf, zei de koning tijdens een bezoek aan Eindhoven. Over een week is de uitvaart van Harald en Willem-Alexander is daar ook bij. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken buien naar het noordoosten weg. Vannacht in het noorden van het land regen, maximaal 19 graden. Morgen opnieuw buien, maar 's middags is het dan vaker droog en dan maximaal 23 graden.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 400 kilometer file in totaal. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De langste file staan op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Tussen Bokstel en Best een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopen de Hoek en Roedevarensveen een half uur extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Waterberg en Zevenaar een half uur. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. De rijbaan is daardoor dicht voor Rotterdam Prins Alexander. Verkeer richting Gouda kan omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. De andere kant op is ook een ongeluk gebeurd op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven een kwartier vertraging. 3 rijstroken zijn daar dicht.
15: Ach, tuurlijk. Weer een typische woensdagavondspits.
16: Hey, pst. Die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
17: De eerste mens die een grap maakte moest wachten totdat iemand begreep dat hij niet serieus was.
18: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio, Stefan Koren.
17: Zometeen hoor je de Smiths na Evanescence, Bring Me To Life.

0: Chris Charming Man. Zometeen ook Band of Horses. Eerste nieuwe muziek van Queens of the Stone Age.
1: Dit is de Kink XL.
0: En daar hebben wij ons stempel Kink XL opgedrukt. Dat stempel dat drukken wij op de belangrijkste liedjes van dit moment. Van deze week. Het belangrijkste liedje van deze week om precies te zijn. En dat is deze week dus de nieuwe van Queens of the Stone Age. Insignificant Other, de Kink XL, hoor je nu.

0: Mars' The Funeral. Het is woensdagmiddag. Dat was als kind altijd de middag, toch? Woensdagmiddag, dan was je lekker vrij van school. Kon je met je vriendjes lekker voetballen, spelen, buitenspelen, tikkertje. Of, als je dan thuis bleef, als het een beetje regenachtig was, dan kon je met je ouders op de bank meeluisteren naar de radio. Mijn ouders hadden die altijd aan, dat sowieso.
1: De muzikale opvoeding. Welk liedje moet mee in de muzikale opvoeding?
0: En daardoor heb ik zo ontzettend veel muziek leren kennen. Dat was altijd zo'n schitterende middag. Of ik naar buiten ging spelen of die muziek ging ontdekken. En het is nu woensdagmiddag. Dus laten we de volgende generatie ook zo'n muzikale opvoeding meegeven. Misschien heb je zelf je kinderen wel thuis zitten. Haal ze erbij, trek ze naar de radio. Maar met welke muziek moeten we ze gaan, nou ja, belasten wil ik het niet noemen. Verrijken, laten we het verrijken noemen. Vorige week bijvoorbeeld, toen sprak ik medekinker Richard. Die heeft toen een Sweet Child of Mine van Guns N' Roses toegevoegd aan de muzikale opvoeding. Er is er eentje die volgens Richard iedereen moet kennen en iedereen een keer gehoord moet hebben. Het liefst zo jong mogelijk. Maar welk liedje hoort er volgens jou in die muzikale opvoeding? Stel je krijgt nu een kind, die wordt nu geboren. Wat laat je aan hem of haar meteen na de geboorte horen? Geef het door, stuur een berichtje via de Kink-app. Dan creëren we zo dat magische moment waarop misschien jouw kinderen wel voor het eerst dat ene liedje horen en verkocht zijn voor de rest van hun leven. Nu Guns N' Roses, Yesterdays.

0: stappen we in bij medekinker Alex en gaan we met het hele gezin in de auto op vakantie naar Frankrijk. En wat er dan op staat, dat hoor je zo meteen. En ook nieuwe muziek van Kyo.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
2: Nog 309.000.
4: Oké. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuurder.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krookie chips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
7: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Is echt serieus?
8: Zo.
1: Wat een geld.
8: 50.000. Wat verdikken me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm.
10: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
19: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
20: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
21: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
20: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
22: 6:30. Kink. ANP Headlines.
0: Goedemiddag. Ik ben Robert-Jan Knook. Op een carpoolplaats in Wiegen, niet ver van Overasselt, is een tas met wapens gevonden, meldt de Telegraaf. Of die iets met de schietpartij van gisteren nacht te maken heeft, is de politie aan het uitzoeken. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is verder opgelopen naar 1225. En duizenden mensen worden nog vermist. Daar zat ook een Nederlandse vrouw bij. Met haar is intussen contact. Zweden en Denemarken sturen politie naar Noorwegen om te helpen bij de uitvaart van koning Harald. Het wordt een van de grootste operaties in de Noorse geschiedenis. Er komen veel VIP's naar Oslo. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien, in de middag droog, 20 tot 23 graden.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Knoopend de Hoek en Roelvarensveen. Een half uur oponthoud door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Knoopend de Bresseplein. Een ruim een half uur extra reistijd. Het heeft ook te maken met een ongeluk op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Rotterdam Prins Alexander zijn twee rijstroken dicht. A27 Breda richting Gorkum, tussen Oosterhout en Geertruidenberg een kwartier. Op de A35 Enschede richting Almelo, tussen Enschede en Delden drie kwartier vertraging. Wat komt er een ongeluk? Het verkeer moet over de vluchtstrook. Kink.

0: Kio op Kink.
1: That's me.
2: De muzikale opvoeding. Welk liedje moet mee in de muzikale opvoeding?
1: Dat is de vraag die we op woensdagmiddag aan onszelf en aan elkaar stellen. Het is toch woensdagmiddag, hè? De dag dat veel, in ieder geval basisscholen, een middagje vrij hebben. Dus dan kun je de kinderen net even wat makkelijker bij de radio zetten. En zeggen, jongens, nu even opletten, want nu gaan we je muzikaal opvoeden. Alex, hoeveel kinderen heb jij?
3: Ik heb 2 kinderen. Ik heb een dochter en een zoon.
1: En jij zegt net dat je dochter naast je zit op dit moment.
3: Ja, die staat tegenover me.
1: Ja, want jij hebt ze zeker muzikaal opgevoed als ik jouw appje goed lees.
3: Ja, redelijk goed. Muzikaal, ja. En, Rea is 22 en die staat nu tegenover me. En ja, we gaan weer naar Nothing But Thieves. Maar ja, we hebben altijd op weg naar Frankrijk, Keen en vooral Snow Patrol gedaan. Shut Your Eyes, dat nummer, 2e album.
1: Ja, want daar gaat het over. We zijn op zoek naar nummers voor de muzikale opvoeding. En jij hebt het over de weg naar Frankrijk. Gaan jullie dan elk jaar op vakantie naar dezelfde camping of is het altijd een ander?
3: Nee, we gaan niet naar de camping, maar we gaan wel altijd op vakantie. Maar dat is ook naar Duitsland geweest, dat is ook naar Frankrijk geweest, dat is ook naar Italië. Maar ik heb dat in dat appje de weg naar Frankrijk genoemd.
1: Ja, en dan onderweg naar dat vakantieadres. Heb je dan een cd'tje aanstaan, een playlist? Hoe ziet dat eruit?
3: Nee, dat was toen een cd, want dat was in 2006 of 2008.
1: Hoe zag dat er dan uit in de auto? Want je zit dan met z'n vier in de auto, neem ik aan?
3: Ja, ja.
1: En dan ging Snow Patrol erin?
3: Ja, nou ja, dat was gewoon, zongen we mee? Ik zou het eigenlijk niet meer weten. Ja, volgens mij wel. En we hadden ook altijd een bijzondere auto-indeling, want wat de meeste mensen niet doen. Mijn vrouw zat altijd achterin, rechts.
1: Oh.
3: En dan zat een van de kinderen voorin ook rechts, want ik kon die stoel naar voren. En dan deed mijn vrouw appeltjes schillen en een boterhammetje maken. En dan hadden we nooit gezeik op de achterbank.
1: Wat een goed idee eigenlijk.
3: Ja.
1: En dan dus Snow Patrol aan. We gaan hem bijschrijven in het boek, het opvoedboek. En ik ga voor jou, en nou ja, jullie dochter zit naast je, dan Shut Your Eyes van Snow Patrol draaien. En als we dan de ogen spreekwoordelijk dicht doen, dan zijn we op weg naar Frankrijk, naar dat vakantieadres.
3: Ja, dat vind ik helemaal goed. Dat gaan we zeker doen.
2: De muzikale opvoeding. Welk liedje moet mee in de muzikale opvoeding?

volgens medekinker Alex verplicht in de muzikale opvoeding. Deze was Snow Patrol, Shut Your Eyes. Heb jij ook een track toe te voegen aan die muzikale opvoeding? Laat het weten, stuur het door via de Kink app. En dan voegen we hem graag toe. Zometeen Enter Shikari, na de Beatles en Revolution.

0: En de Shikari, Find Out The Hard Way. Mick Hummel, ik ben wel blij dat je vandaag alleen de studio binnenkomt lopen.
1: Dat je niet weer een film hoeft te kijken.
0: Nou, het was een leuke film. Mocht je dat

0: vakantie. Maar daarom doen we het met jou. Of je een beetje scherp bent. Of je een beetje goed uit bed gekomen bent vanmorgen vroeg. Of vanmiddag laat.
1: Best wel laat. Ja.
0: Ergens een uurtje geleden. En dat doen we door Kingster te spelen. De vraag is heel simpel. Welk liedje is ouder? Ik draaide net Enter Shikari, Find Out The Hard Way. Jij begint zo meteen met deze. En die vraag moet jij beantwoorden.
1: Ja, moet ik nog doen alsof het spannend en ingewikkeld is? Of,
0: Nou, doe eens. Hoe doe jij dat?
1: Nou, die Enter Shikari die is net een paar maanden oud.
0: Ja.
1: Dus in principe ging ik ervan uit dat dat de nieuwe ging zijn. En als ik dan Green Day hoor, dan denk ik dat ik het wel redelijk zeker weet dat Green Day ouder is dan Enter Shikari.
0: Ik vind niet dat je het heel spannend maakt. Dat je belooft aan de mensen dat je het spannend gaat maken.
1: Nee, dat zei ik ook niet. Ik vroeg of ik dat moest doen.
0: Ja, en ik vroeg, ja, doe maar.
1: Oh, sorry.
0: Dat was mijn antwoord.
1: Oh, god. Nou, even denken hoor.
0: Ja, dat is beter.
1: Green Day, ja, die is wel wat ouder, denk ik. Ik weet het niet zeker.
0: Ja, ja, toch zeker een goede 22 jaar ouder.
1: Ja.
0: Ja, 2004. En zometeen hoor je Mick Hummel dus met Green Day onder andere. En met heel veel fijne nieuwe muziek, want dat is wat de avond van Kink sowieso heeft. En ik spreek je morgen weer.
2: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
3: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
10: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 Jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
13: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op een carpoolplaats in Wijchen is een tas met meerdere wapens gevonden, meldt de Telegraaf. En zou iets te maken kunnen hebben met de schietpartij van gisteren nacht in Overasselt, want Wijchen ligt daar vlakbij. Vanmiddag heeft de politie met tientallen agenten een weiland en een maïsveld bij Overasselt doorzocht. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is boven de 1200 uitgekomen. De meeste slachtoffers vielen in Nepal. Er worden nog duizenden mensen vermist en daar zitten ook 2 Nederlandse toeristen bij. Met een derde vermiste Nederlander is inmiddels contact geweest, zegt de minister. Zij woont daar. Over een week is de uitvaart van de Noorse koning Harald en dat wordt voor de politie een van de grootste operaties in hun geschiedenis. Ze krijgen hulp van de politie uit Zweden en Denemarken. Er komen veel belangrijke mensen naar Oslo, ook ons koningshuis gaat erheen. Ze hebben al jaren een goede band.

0: met de Nooren. De beledigende appjes die oud-minister Grapperhaus tijdens de coronaperiode over zijn collega's stuurde, waren alleen maar om af te reageren. Het was een uitlaatklep, zei hij bij de enquêtecommissie Corona. Zo noemde hij minister Slob van Onderwijs een soepjurk en een jankert, en kon burgemeester Bruls de ziekte krijgen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond bewolkt met enkele buien. Morgen trekken ook eerst buien over het land. 'S Middags vaker droog. Het wordt dan 20 tot 23 graden. King. Alternative Rock
1: Radio. Nick Hummel. Deze soepjurk gaat beginnen aan de avondshow met zometeen de King Spitstrook. Een liedje met energie om deze woensdagavond mee te starten. Suggesties zijn welkom in de King Cap. Stuur maar door, dan hoor je hem misschien zometeen bij King. Eerst muziek van Talking Heads en Green Day nu. Boulevard of Broken Dreams.

0: King Spitstroom.
1: Oh, dat is het verkeerde dingetje. Ja, sorry. Ik vond het, ik vind het grappig dat Stefan net zei bij Kingster van... even testen of je nog een beetje scherp bent. En dan, nou ja, 10 minuten later, nee. Wat zei ik ook alweer? Oh ja, Talking Heads en And She Was bij King.
0: Spitstrook.
1: Ja, die wou ik hebben inderdaad. De King Spitstrook, dat is de rijbaan die geopend wordt als de avondshow begint. Waarin we met net wat meer gas op het pedaal aan die avond beginnen... met extra veel energie. Suggesties die kwamen binnen via de King App. En ik moet zeggen, waar ik niet zo scherp ben op deze woensdagavond, was jij dat wel. Want er zitten mooie dingen tussen. Ik zie bijvoorbeeld Alex, die komt met Within Temptation. Niels, die zegt, ik kan wel wat energie gebruiken. Graag Airborne, lekker dom stampen. Maar mijn oog viel vooral op het appje van Joris in de Kink. Die zegt, ik kan zeker wel wat extra energie gebruiken... na deze vermoeiende dag tussen mijn collega's. Oei. Oké. Graag Semi-Charmed Life van Third Eye Blind word ik altijd vrolijk van. Groetjes Joris. Nou, bij deze.

Nothing But Thieves bij King Alternative Rock Radio. Sorry, hoor je. In de avondshow van woensdag 2 september zonder Jim Volwald. Die is deze week op vakantie. Is gewoon even een weekje vrij. Die is er vanaf maandag weer. Voor vanavond moet je het bij mij doen. Hallo, met Mick. En met wel gewoon de vaste dingen die Jim altijd heeft. De Kink Icon Essentials. Het Kink Icon deze week in de spotlight is Nirvana. Een daily drop is er ook gewoon rond 7:50. Dat is wel echt eentje waar Jim graag bij had willen zijn, denk ik. Dus hij baalt misschien dat hij vakantie heeft. Want het is de nieuwe single van Fat Talk, kan ik vast verklappen. Die hoor je later vanavond. En ook, over Nirvana gesproken. Paceshifters Play Nirvana. Dat begon als een soort van klein eenmalig eerbetoon aan 25 jaar Nevermind. Dat Paceshifters, de Nederlandse band, leuk Nirvana ging coveren. Nou, dat ging nog wat verder. Uiteindelijk werd dat een hele tour. En toen dachten ze, nou, die tour zijn we klaar. Nee, toen wilden de festivals ze ook hebben. En toen dachten ze, nou, oké, dan gaan we nog één keer één grote show doen om dit Paceshifters Play Nirvana jaar af te sluiten in de Oosterpoort in Groningen. En dat gaat gebeuren op 27 december. Als je erbij wil zijn, dan moet je de King Prijsrijd deze week vangen. Dat is eigenlijk hoe simpel het is. Dus als je dan een berichtje stuurt wanneer die geit door de uitzending wilt mekkeren, maak je kans op tickets daarvoor. En sturen we je misschien wel naar Groningen voor Paceshifters Play Nirvana. Mocht je die geit even willen beluisteren, dat kan gewoon via kink.nl/geit of in de Kink-app. Weet je een beetje waar je op moet letten. Maar ik kan je verklappen, voordat ik hier het pand verlaat vanavond, gaat die geit een keer voorbij komen. En dat is misschien wel sneller dan je denkt. Eerst in ieder geval muziek van Metallica, zometeen naar Incubus. Are You In, bij Kink.

0: Metallica hoor je bij Kink. In dit geval met Until It Sleeps. De Kinkwijzigheid met tickets voor Paceshifters Play Nirvana kan elk moment voorbij komen. Wat in ieder geval zo meteen voorbij komt is muziek van The Wombats, Violet Girl en ook Coldplay. Hoor je zo.
1: Kink. Kink. 35 jaar geleden wisten drie jongens uit Seattle de muziekwereld volledig op zijn kop te zetten met een uniek geluid. Dat geluid komt op 27 december terug in Groningen dankzij Paceshifters. Denk je dat het moeilijk is om aan kaarten te komen?

0: supports. Check voor meer details de Kink app of kink.nl.
1: Kink Alternative Rock Radio.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we het alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl. Verdient het.
0: Kink. Dit is het station van U2.

0: fix you.
1: Coldplay bij Kink, Fix You.
2: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Space Shifters Play Nirvana.
1: Goedenavond, Wouter.
3: Hey, goedenavond, Nick.
1: Hey, hallo. Je hoorde mij net vertellen over Space Shifters Play Nirvana. En toen dacht jij, Nirvana, Groningen, daar heb ik nog wel herinneringen aan.
3: Nou ja, herinneringen eigenlijk meer dat ik die herinneringen gemist heb. Want ik was toen nog maar 10 jaar oud. Maar ze hebben daar een keer opgetreden in de Vera.
1: De echte Nirvana was toen in 1989, stuur jij in de Kink App. En dat heb je gemist, want je was, was 10 jaar oud. Je had niet genoeg zakgeld.
3: Precies, zoiets. Ja. Ik was nog iets te jong eigenlijk.
1: Ja, precies. Maar je was wel een beetje fan van Nirvana.
3: Ja, nou, dat was een beetje aan het opkomen toen. Nou, als je 10 bent, ben je nog een beetje jong voor dat soort dingen misschien. Maar ja, later ben ik zeker wel fan geworden, ja.
1: Ja, en nu Nirvana live zien, dat kan niet meer. Dus dit is dan de next best thing, zeg maar. Pace of Nirvana.
3: Ja, zeker. Absoluut.
1: Bij deze, Wouter, ik stuur je daar naartoe naar de Oosterpoort.
3: Tof, man. Hartstikke leuk.
1: Heel veel plezier daar.
3: Dankjewel.
2: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Pace Shifters Play Nirvana.

You Get a Job, daarvoor Make the Call, Leave It All van de Staat. En daarvoor Wouter, die de tickets voor Paceshifters Play Nirvana uit de bek van de prijzigheid giste. Heb je dat nou naast gegist door Wouter? Geen zorgen. Deze hele week maak je nog kans op tickets voor die fijne show daar in de Oosterpoort. Alle info vind je in de Kink-app en op kink.nl. Dit is ook een beetje de Nirvana van nu, zou je wel kunnen zeggen, toch? Beetje hetzelfde straatje. Bleach 93, hun nieuwste Figure 8 bij Kink.

0: Figure 8. Nieuwe muziek van Bleach 93 bij Kink. Als je nog meer nieuwe muziek wil, die heb ik zo meteen voor je. Bijvoorbeeld van Isaac Rue, nieuwe muziek van Fontaine's DC en ook muziek van Life. Hoi zo.
1: Kink. Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, we krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm.
9: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De gemeente Heumen heeft moeite met het beantwoorden van alle vragen die binnenkomen na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht, melden regionale media. De burgemeester heeft wel contact gehad met direct omwonenden en hij wil voor iedereen nog een bijeenkomst organiseren, maar weet nog niet wanneer. Hij vraagt dan ook om rust en kalmte. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat een deel van de begroting openbaar wordt gemaakt, maar het kabinet vertikt dat. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd om de stukken te publiceren. Dat doen we niet, zegt minister Heijne. Zoals altijd krijgt de Kamer die pas op de vrijdag voor Prinsjesdag. Oekraïne krijgt extra luchtverdediging van EU-landen, hebben de landen afgesproken op een top in Ierland. Het is nog niet duidelijk welke landen steun gaan leveren, dat maken ze later zelf nog bekend. Oekraïne heeft in ieder geval grote behoefte aan Patriot-raketten. Die hebben veel landen op voorraad. Een nieuw transferrecord in de Premier League. De Engelse clubs hebben gezamenlijk zo'n 4 miljard euro uitgegeven. Dat is meer dan het record van vorig jaar. Koploper is Manchester City. Onder meer door de 145 miljoen voor de Argentijn Fernandes.

0: kwart van het totaalbedrag komt van Manchester City. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Ook morgen eerst buien. In de middag vaker droog. Bij 20 tot 23 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio.
2: De nieuwe Fontaine's DC, Marianne, hoor je zometeen na de Dolphin's Cry van Life.

0: is deze goed, hè? De nieuwste van Fontaines DC. Marianne hoor je bij Kink Alternative Rock Radio. Geen Jim deze week, die is vrij. Hallo met Mick. En ik zat even in mijn mapjes te kijken hier in de studio. Met al mijn jingletjes en dingetjes. En ik val regelmatig in voor andere DJ's hier bij Kink. Als die vakantie hebben, zoals Jim op dit moment. En dat doe ik op verschillende tijdstippen. Dus ik heb al wat leuke dingetjes verzameld. Ik heb bijvoorbeeld deze, die ik dan leuk over een intro heen kan. Of dan zo nu kan wegstarten. Dit is dan een luisteraar die dit ooit een keer heeft gestuurd via de Kink app.
1: Goedemorgen, Mick.
0: Leuk, maar dat kan nu niet, want het is avond. Ik heb ook deze.
2: Goedemiddag, Mick.
0: Goedemiddag, Mick. Maar ik heb dus nog geen goedenavond, Mick. En dat stoort mij toch een beetje. Ik ben net neurotisch genoeg om me daar dan echt aan te storen dat die in mijn collectie ontbreekt. Dus als je luistert en je hebt de Kink app bij de hand, zou iemand even een leuke goedenavond, Mick, kunnen sturen via de Kink app. Dan maak je daarbij meteen wel weer de kans dat je dus vaker, als ik weer een keer 's avonds moet invallen, dat je dan degene bent die goedenavond, Mick, zegt. Dan zeg ik bijvoorbeeld goedenavond.
2: Goedemiddag, Mick.
0: Nee, goedenavond, Mick, kan ik dan instarten als ik een intro van R.E.M. start met Imitation of Life.

0: Young Heart, Isaac Rue bij Kink in de avondshow. Ik had het er net even over, het is een beetje een radio nerd inside dingetje hoor. Maar dat ik bijvoorbeeld een goeiemorgen heb.
1: Goeiemorgen Mick.
0: En een goeiemiddag.
2: Goedemiddag Mick.
0: Maar ik had dus nog geen goede avond in mijn bakje van een leuke kinkluisteraar. En ik vroeg daar eventjes om en ik krijg meteen een hele lading op mijn bordje. Deze van Niels bijvoorbeeld.
2: Goedenavond Pik.
0: Ja, leuk. Jasper stuurde deze.
3: Hoi, goedenavond Nick. Hou je aks hè?
0: Ja, de Mick met een M is het. Richard stuurde deze.
4: Goedenavond, Mick.
0: Nou, oké, die kan ik gebruiken. Jolanda kwam met deze in de kinkcap.
5: Goedenavond, Mick.
0: Oh, leuk. Anne stuurde deze nog.
6: Goedenavond, Mick.
0: Ah, cute. Bram komt met deze.
7: Goedenavond, Mick.
0: Ja. En ik kreeg deze nog van Manon in de kinkcap.
8: Goedenavond, Mick.
0: Ja, heel goed. Ik heb een hele verzameling. Dat is goed. Dat moet helemaal goed komen. Dus vanaf nu, als ik dan weer een keer moet invallen in de avond van Kink, heb ik in ieder geval mijn goedenavond, Mick. Dus dat is mooi. Goedenavond. Zometeen muziek van Billy Talent. Eerst Bush Swallowed.

0: gaat over heroïneproblemen en allemaal verslaafden die op de grond liggen. Over gezellige herfstblaadjes, Fallen Leaves, Billy Talent bij Kink Alternative Rock Radio, waar je zometeen muziek krijgt van David Bowie en ook de nieuwste van Weezer en Wednesday komt eraan.
1: In de 90s klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht. Kink, Nirvana, Pearl Jam, Radiohead, The Smashing Pumpkins, Oasis, Blur, R.E.M., Alanis Morissette, Foo Fighters, and Decennium waarin grunge ontplofte. Britpop stadions vulde en MTV je belangrijkste levenslijn was.
2: That's right, baby.
1: Yeah. Deze week hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
3: Yeah, baby.
1: Yeah. De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Deze week bij Kink. Kink.
4: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint.
11: Boost yourself.
12: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
16: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3x5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

Weezer and Wednesday, we might as well be strangers bij Kink. Fat Dog, die ken je misschien wel van deze King of the Slugs. Jim die in normaal zit, die vindt dit te gekke muziek. Jammer dat hij nou deze avond weer op vakantie moet zijn. Want vanavond is er namelijk een nieuwe single van Fat Dog. Je gaat hem zo meteen horen voor het eerst bij Kink. Het is namelijk de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Elke dag hoor je die rond 7:45 op Kink. Liedje wat je nog niet eerder hoorde. En zo meteen is dat dus de nieuwste van Fat Dog. Na Blauwzoen, Real Hero.

is 7:15. Tijd voor de Daily Drop elke avond. Rond deze tijd hoor je een liedje wat je nog niet eerder hoorde bij Kink, die uitgekomen is en je niet mag missen. Belangrijkste release van de dag. En vandaag zijn het de Engelse vrienden van Fat Dog. Hun album Wolf ken je misschien. Er komt een tweede album uit. Dat gaat 2 oktober verschijnen. Dat heet Cancel Me, I'm Tired. Vind ik een leuke titel. En het is echt vanavond uitgekomen, deze nieuwe single. Het heeft een beetje 80s vibes, een beetje synthesizer-achtige dingen. Het is niet wat je verwacht van Fat Dog als je hun oude singles kent. Maar laat je verrassen en laat ook zeker weten wat je ervan vindt. Wat is jouw eerste reactie? Wat is jouw feedback op de Daily Drop van vanavond? De nieuwste van Fat Dog. Call

voor het eerst op King te horen, de Daily Drop van vandaag. Call It What You Want van Fat Dog. Wat vind je ervan? Hoe voel je je erbij? Wat is jouw Daily Drop feedback? Laat het weten door een berichtje te sturen via de King App. Dan zet ik zo meteen even de feedback op een rij en dan weten we wat we er met z'n allen van vinden. Ik ben enthousiast in ieder geval. Die feedback die komt zo na muziek van Within Temptation en Fatboy Slim. Dit is Praise You.

0: Within Temptation, Stand My Ground bij King. Daarvoor Praise You, Fatboy Slim. En de Daily Drop van vanavond, woensdag 2 september... is de nieuwe single van Fat Dog, Call It What You Want.
1: Daily Drop. Daily Drop Feedback.
0: En de reacties in de King Cap zijn overwegend positief. Ik denk dat die van Andy alles wel zo'n beetje samenvat. Die stuurt namelijk lekkere Fat Dog Madness. Heerlijke band en live echt geweldig. Nou, daar kan ik me bij aansluiten. Ik denk dat dat een mooie samenvatting is van de nieuwste van Fat Dog. Vandaag uitgekomen en daarom hoor je hem ook als Daily Drop bij King. Call it what you want. Als het aan mij ligt gaat hij nog wel vaker voorbij komen bij King, denk ik. Geldt in ieder geval voor deze.

0: Je bedoel, Bies, is iets te vroeg. Ik bedoel, als ik nu uit het raampje van de King Studio kijk, dan zie ik echt nog wel wat daglicht. Maar Sun has set. Bibidoobie bij Kink Alternative Rock Radio. Waar je zo meteen muziek krijgt van The White Stripes, Foo Fighters en ook Beastie Boys.
1: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu houden, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
5: Coco.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes.
9: Godverdomme.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
7: Milner.
11: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
12: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon één factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
14: Mm.
13: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
18: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
21: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
22: Sportlife.
23: Sportlife.
24: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo

0: voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op meerdere plekken in Brabant wordt de bodem gesaneerd omdat er te veel lood in zit. En dat kan slecht zijn voor jonge kinderen, vooral voor de ontwikkeling van hun hersenen. Het gaat onder meer om een moestuincomplex in Heusden. De provincie zegt er hard aan te werken om te zorgen dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. Zeeuwen reageren positief dat ze vuurwerk kunnen inleveren nu het niet meer mag worden afgestoken, meldt de regionale omroep. Door het hele land kan dat worden ingeleverd de komende weken. Gisteren en vandaag stond het inleverpunt in Terneuzen en Middelburg. Daar werd ruim 100 kilo vuurwerk ingeleverd. Veel mensen weten namelijk niet wat ze ermee moeten. Het protest van boeren bij het provinciehuis in Leeuwarden is rustig verlopen. Twee boeren kregen een boete omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Daar waren ze eerder al voor gewaarschuwd, maar ze deden er niks aan. Anderen wel. In totaal waren ongeveer 250 tractoren naar Leeuwarden gereden. Een schoolreisje naar Praag van een VWO-klas uit Groningen is afgebroken omdat leerlingen tegen de afspraken in alcohol hadden gedronken. Volgens regionale media waren ze 's nachts ook op pad gegaan terwijl dat niet mocht. Ongeveer de helft van de 150 leerlingen deed dat. En daarom is nu besloten dat morgen iedereen naar huis moet. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Morgen ook eerst buien. 'S Middags vaker droog. Het wordt maximaal 23 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Nick
3: Hummel. Foo Fighters en The Beastie Boys hoor je zometeen na Seven Nation Army van The White Stripes. Kink.

0: Classic Alternative Rock Radio met Intergalactic. De Beastie Boys op de woensdagavond.
1: Kink Icon Essentials. Nirvana.
0: Deze week in de Kink Icon Essentials Nirvana, omdat het ook de 90's Top 500 week is. Dus elke avond gaan we op zoek naar een track van deze Kink Icons in een bepaalde categorie. Maandagavond was dat de beste meezinger en dat werd uiteindelijk gekozen door jou, Come As You Are. Gisteravond kozen we voor het meest ondergewaardeerde Nirvana nummer, dat werd Heartshaped Box. Morgenavond is het de bedoeling dat we het allerbeste ultieme Nirvana-nummer gaan uitkiezen met z'n allen. Maar voor vanavond vraag ik je om de beste teksten. De songteksten, de lyrics van Nirvana. Als je daar even over nadenkt, alle Nirvana-liedjes ooit. Welke heeft nou de allerbeste teksten? Wat zijn de mooiste lyrics van Nirvana? Laat het weten in een berichtje in de Kink-app. Dan hoor je het zometeen in de Kink Icon Essentials. Na muziek van Mumford & Sons en nieuwe muziek van Blood Red Shoes nu. It is useless sentiment.

0: dear. Mumford & Sons. Deny my dear. And Little Lion Man by Kink.
1: Kink Icon Essentials. Nirvana.
0: Vanavond op zoek naar de beste songteksten van die band. En daarvoor heb ik Jeroen aan de telefoon. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij hoorde mij vragen naar de Nirvana track met de beste lyrics. En toen had jij meteen wel een idee.
2: Ja, ik dacht aan Polly van Nirvana. En dat is de song waarbij Kurt Cobain het bekijkt vanuit de prostituee. En dat beschrijft hij dan in dat nummer, als je daar goed naar luistert, naar de tekst luistert.
0: Het is de POV van een prostituee die dan Polly heet.
2: Ja.
0: Je bent niet de enige die hier mee kwam. Ubi stuurt ook een berichtje in de Kinkab. Dat kan alleen maar Polly zijn. Heftig nummer als je de tekst bekijkt, maar nog steeds actueel. Dus ik denk dat we eruit zijn. Het liedje van Nirvana met de mooiste teksten. Jij mag hem aankondigen, Jeroen. Dan komt hij op Kink.
2: Hier komt Nirvana met Polly.
1: Kink Icon Essentials. Nirvana.

0: Royal Blood en 10 over 10. Daarvoor Polly, Nirvana, de beste songteksten van die band. Morgen gaan we op zoek naar de allerbeste Nirvana track ever. En zometeen muziek van The Cure en ook Chris Cornell. Zijn James Bond soundtrack ga je zometeen horen. En als je fan bent van Oasis of als je Jim Vorwald, die deze week op vakantie is, heel erg mist, zou ik nu even goed opletten.
1: Kink. Vorig jaar stonden de sterren op één lijn.
2: They are reuniting for a series of concerts.
1: Was de strijdbel begraven.
3: And brother against brother.
1: En kwamen broeders bij elkaar voor de concertreeks van hun leven. Vanaf volgende week zie je het verhaal achter de reunietour van Oasis. Met de documentaire Don't Look Back in Anger. En jij kan een van de allereerste ter wereld zijn die de film ziet. Kink nodigt je uit voor een exclusieve screening van Don't Look Back in Anger in Amsterdam. Hoor jij een track van Oasis tijdens de Kink 90's Top 500? Stuur een bericht met de Kink-app en maak kans op deze belevenis op woensdag 9 september.
4: Kink Alternative Rock Radio. Kink.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
14: Loco.
13: De Lulu.
14: Gek.
13: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
12: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

Chris Cornell. And You Know My Name bij Kink. De soundtrack toen van James Bond filmen. Ik heb daar wel weer zin in een nieuwe James Bond film. En dan ook alweer een nieuwe soundtrack. De laatste was in 2021, No Time to Die. Met Billie Eilish toen als soundtrack, theme song zeg maar. Ik vind het wel weer tijd. Het is dadelijk 2027. Dan mag het alweer een keer, toch? Een nieuwe James Bond. Volgens mij zijn ze op zoek naar een nieuwe James Bond. Daniel Craig die heeft dan gezegd dat hij daar volgens mij geen mee ging stoppen. En voordat ze dan iemand hebben gevonden die dan wil gaan doen, kunnen ze natuurlijk niet beginnen. Maar ik heb al wel een paar suggesties voor mensen die dan de soundtrack zouden kunnen verzorgen. Dus misschien moeten ze mij even een mailtje sturen. mick@kink.nl. Dan denk ik daar graag even over mee. Het is de woensdagavond van Kink met zometeen muziek van Bruce Springsteen na The Last Dinner Party. There is Nothing Matters.

donkerder begint te worden. Dancing in the Dark van Bruce Springsteen bij Kink Alternative Rock Radio, waar we deze week midden in de jaren 90 zitten. De Kink 90's Top 500 hoor je tussen 9 en 5. Dus dan zou je kunnen denken, dan is er waarschijnlijk geen Kink XL, omdat daar dan niet heel veel plek voor is. Maar dat kan natuurlijk vanochtend bij Michiel 's ochtends en 's avonds bij mij kan het wel gewoon gedraaid worden. Dus we hebben toch een Kink XL uitgekozen deze week. En dat is de nieuwste van Queens of the Stone Age. 30 oktober, dan komt hun nieuwe album, Perfect. En wat denk je, misschien wat spreek je dat vreemd uit? Nou, dat is hoe je het schrijft, Perfect, met een H erachter. Dat komt dan uit en dit is daar de tweede single van die deze week de Kink XL is. Insignificant Other, ga je horen. Naast Skunk & Nancy en Charity.

0: Slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet...
5: Coco.
6: De Lulu.
5: Gek.
3: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Drentse Hogeveen is begin van de avond een man overleden, waarschijnlijk na een steekpartij. Getuigen zeggen tegen de regionale omroep dat ze twee mannen ruziend over straat zagen lopen en dat een van hen plotseling in elkaar zakte. Er is iemand opgepakt en de politie doet nog onderzoek op de plek waar het gebeurd is. Inwoners van Overasselt zijn boos dat de woning waar gisteren nacht een dodelijke schietpartij was nog altijd niet is gesloten. Volgens regionale media wordt het huis bewaakt door de politie. De burgemeester zegt morgen te beslissen over sluiting of niet. En ook wil hij binnenkort een bewonersbijeenkomst organiseren. De informatieborden over het tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen worden veranderd. Bij de ombudsman waren veel klachten binnengekomen. Automobilisten snapten niet wat er op het bord stond en wat er van ze wordt verwacht. De nieuwe borden krijgen andere kleuren en de teksten erop worden korter. Een student heeft in Rotterdam een boete van €160 gekregen omdat hij naakt door de wijk Kralingen liep. Volgens Rijnmond deed hij dat na een verloren weddenschap na een potje FIFA. Handhavers vonden dat geen goed idee, spraken hem aan en gaven een boete. En ook zijn vrienden werden even toegesproken. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst buien, 's middags droog bij 20 tot 23 graden. Kink.

zijn kop te zetten met een uniek geluid. En dat geluid komt op 27 december terug in Groningen dankzij Paceshifters. Denk je dat het moeilijk is om aan kaarten te komen? Never mind. Deze week heeft de Kink Prijzigheid kaarten voor Kink Presents Paceshifters.

0: Radio.
1: Kink. Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon 1 factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.

0: Maar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
10: Koekoek. De Lulu.
11: Gek.
9: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Inwoners van Overasselt kunnen terecht bij slachtofferhulp als ze daar behoefte aan hebben, zegt de burgemeester. En die wil op korte termijn ook een bewonersbijeenkomst organiseren. Na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Dat kon nog niet, die bewonersbijeenkomst, omdat het politieonderzoek nog volop bezig is. Ook werd nog iemand opgepakt vandaag. De Belastingdienst heeft al een paar maanden een nieuw rekeningnummer. Maar dat is kennelijk nog niet bij iedereen bekend. Er komen nog steeds bedragen binnen op het oude nummer. 1 op de 10 gaat nog niet goed. Daarom komt er binnenkort een campagne op radio en internet met het nieuwe rekeningnummer. De verdachte van de dodelijke schietpartij bij een dansfeest in Zwitserland heeft psychologische problemen, zegt justitie. Hij heeft nog niet gesproken sinds hij werd opgepakt. In zijn auto werden meerdere wapens gevonden. Bij de schietpartij afgelopen weekend kwam een Italiaanse vrouw om het leven en 5 anderen raakten gewond. President Trump is blij dat prins Harry en zijn vrouw Meghan Amerika hebben verlaten en zijn terugverhuisd naar Groot-Brittannië. Hij gaf toe geen groot fan van ze te zijn. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de Verenigde Staten en eind vorige maand maakten ze bekend weer terug te gaan. Het weer nog van Weer Online. Vannacht regent het in het noorden, in het zuiden blijft het overwegend droog. En morgen trekken buien over het land en worden 20 tot 23 graden.
13: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding. En,
4: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
6: Sportlife.
7: Sportlife.
6: Sportlife.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm.
10: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een tweede verdachte aangehouden na de vermoedelijke steekpartij in Hogeveen eerder vanavond. Daarbij kwam iemand om het leven. De politie houdt nog een slag om de arm of het ook echt een steekpartij was of iets anders. Ook al leek het er wel op dat de slachtoffer steekwonden had. Bij de Amerikaanse aanval gisteren op Iran zijn onder meer defensiedoelen vernietigd langs de straat van Hormuz, zegt president Trump. Die waarschuwde ook meteen voor nieuwe aanvallen. Iran en de VS hadden eerder een staakt het vuren afgesproken, maar dat hield geen stand. Vredesonderhandelingen liggen zo goed als stil. De gemeente Amsterdam heeft bijna 20 fonteinen in de stad uitgezet vanwege de poepbacterie, meldt AT5. Je kunt ziek worden van het vieze water. Er wordt nu gekeken wat eraan gedaan kan worden. Het is niet duidelijk wanneer de fonteinen...

weer aankunnen. Amsterdam heeft er bijna 90. En voetbalclubs halen op het laatste moment nog snel de laatste voetballers binnen. Over een uurtje sluit de transfermarkt. Zo haalt Feyenoord aanvaller Rijs Nelson binnen. Hij speelde de afgelopen jaren voor Arsenal. En PSV verhuurt middenvelder Isaac Babadi tot het eind van het seizoen aan Sparta. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht regen in het noorden, het koelt af tot een graad of 17. In het zuiden blijft het overwegend droog. Morgen trekken buien over het land en het wordt 20 tot 23 graden. Kink.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint.
8: Boost yourself.
9: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
11: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
16: Kink.

Pink.

Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het onderzoek van de ME in en om Over Asselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn vandaag nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen, zoals Wijchen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond, wordt de komende tijd nog wel bewaakt. De deadline van de dreigvideo, gericht aan Jan G. uit Over Asselt, is verstreken. Aan het eind van de ochtend dook er een video op waarin een groep gewapende mannen eiste dat hij binnen 12 uur een grote lading drugs terug moest geven. Anders zouden ze iedereen in zijn omgeving vermoorden. De echtheid van de video wordt nog onderzocht. Een andere deadline die is verstreken.

Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies. 1 uur.

0: paspoort krijgt, maar Trump wil daar een einde aan maken. Een vergelijkbare wet werd eerder dit jaar ook al afgewezen door het Hoge Rechtshof. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren, meldt de Gelderlander. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. Ook de EOD kwam eraan te pas. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij even later thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij moet zich later bij de politie melden. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt heeft binnen een dag al meer dan 10.000 euro opgehaald. De man beveiligde het huis van drugscrimineel Jan G. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Hij had geen uitvaartverzekering. In Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. En in Rotterdam is een man het water ingereden. En dat deed hij expres, meldt Rijnmond. Waarschijnlijk reed hij niet in zijn eigen auto. De bestuurder is daarom aangehouden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Omdat hij niet meewerkte, moest hij met een brancard de kade opgetild worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad.